0: helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in Hasselt in Limburg heeft de politie 2 zestigers opgepakt voor het stelen van peren. Het gaat om een man en een vrouw. Ze zouden verschillende seizoensarbeiders ingezet hebben om peren te plukken, maar hadden daarvoor geen toelating. Het parket heeft een onderzoek geopend. De man is intussen ook aangehouden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig. Dat zegt Anne Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Het is niet duidelijk of er bij de explosies ook gewonden zijn gevallen. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI. In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest. En volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van het land. 3 andere mensen raakten bij die aanval gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw is het goed om daders aan het woord te laten, omdat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 kort opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij de explosies raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn twee woningen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij die ontploffingen raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend, een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken in het centrum, 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen amper 4,9% van de stemmen. Het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is daar nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde gisteren dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daarbij gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen van het tapijt van Bayeux. Te veel mensen doen dat en het zorgt ervoor hinder. Het beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden er tot 1 miljoen bezoekers verwacht. En op het EK volleybal zullen de Belgische mannen morgen tegen topland Slovenië spelen, want dat versloeg gisteravond Servië met 3-0. De Red Dragons speelden eerder gisteren en wonnen hun 8e finale van Tsjechië met 3-1. Ze verloren de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is over morgen.
1: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Vandaag vrij veel bewolking in Vlaanderen, in het zuiden wat zonniger. Het wordt tot 21 graden. Morgen startgrijs, maar daarna opklaringen en tot 23 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.

Spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Talks met Toon Janssens. In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn twee huizen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Niemand raakte gewond. Er is een onderzoek geopend en een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen daar amper 4,9% van de stemmen. Het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is daar nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde gisteren dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten in nu al 2 deelstaten. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. De staatshoofden en de regeringsleiders van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de leden Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. En ook de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ondertekende de verklaring. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en de cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de Algemene Vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. Sport op het EK volleybal zullen de Red Dragons de kwartfinale spelen tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finale Servië uit met 3-0. En ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. Het was een moeilijk begin, maar uiteindelijk toch een makkelijke overwinning, zegt speler Stijn Dulst.
1: We hadden een bepaalde flow beet na die 2e set. Ik voelde het ook van oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die 4e set wisten we van we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
0: De kwartfinale wordt morgen gespeeld. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie moet leiden. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. De Zwitser ligt al een tijd onder vuur, onder meer omdat hij zonder overleg een deel van het WK-voetbal wilde verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond ook de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn als voorzitter, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Het weer. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de loop van de dag wordt het wel zonniger en we halen tot zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel, Toon. In Brussel is de Belliardtunnel richting E40 en Ter Vuren afgesloten.
3: Radio BNE.
2: Goedemorgen, dinsdag 22 september, de laatste zomerdag. En we gaan er een mooie van maken met de beste evergreens en veel moois van onze artiesten.
3: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaag.

Bart van den Bossen met Klimtouw. En nu een van de vier winnaars van het Eurovisie Songfestival in 1969. Frankrijk, Spanje en Nederland wonnen samen met het Verenigd Koninkrijk. Dat vertegenwoordigd werd door Lulu.

Lulu stapte een paar keer in het huwelijksbootje en een van haar bekendste echtgenoten was Maurice Gibb, een van de Bee Gees. En die komen er ook nog aan in deze klaarwakker met het heerlijke Stayin' Alive.

Maxime Mbabet. 22 september vandaag, dag op dag 32 jaar geleden, werd de eerste aflevering van Friends uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Een serie over 6 bevriende twintigers die de gekste avonturen beleven op het werk, thuis en in de liefde in het Manhattan van de jaren 90. En dit is het titellied van die serie, I'll Be There For You, van de Rembrandts.

Met de Philadelphia International All-Stars werd het bijna 9 minuten voor 6:30. Waarom ben jij al uit je bed gerold? En wat brengt jouw dinsdag? Francis Bellens bijvoorbeeld is al klaar met zijn ochtendwandeling. Dat is een vroege vogel. Enfin, laat je bericht maar komen via VRT Max. Die app kan je ook een beetje naar je hand zetten. Want als je Radio BNN volgt en ons een hartje geeft, dan kom je bij een volgende bezoek aan VRT Max veel sneller bij Radio BNN terecht.

Meng de Vil. Over de eerste keer is al veel gezegd, geschreven en gezongen. Willy Sommers had het er deze zomer ook al over. In zijn geval ging het over de eerste kus. Maar hoe zat dat ook alweer bij Rita de Neve?

lied van Rita De Neve was een bewerking van Giramondo van de Italiaanse zanger Nicola Di Bari. En wie maakte daar een Vlaamse versie van? Nico Gomez, de vader van Raymond van het Groenewoud. Ja, ja. Het is 3 minuten voor 7:30.

baas of zij van Lucifer. Of je nu voor een immobiliënkantoor werkt, lid bent van een dartsclub of bij een bruisend straatcomité hoort. Elke groep kan hier van maandag tot en met vrijdag een uur radio maken. Hè? In Radio Bene, u vraagt wij draaien. Inschrijven doe je bij Radio Bene op VRT Max. En het is ook de ideale gelegenheid om een komende activiteit in de verf te zetten. Het is een aanrader. En nu niet naar het massagesalon, maar naar de hitlijst van 84 voor Joe Jackson en Elaine Caswell met Happy Ending.

probeer ik altijd te vermijden. Een enkele keer gebeurt het dat ik slaapdronken ergens tegenloop. Dan heeft het gehoord natuurlijk, maar meestal verdwijn ik 's morgens vroeg. Heel vroeg, onopgemerkt uit de slaapkamer. Dit waren de Kreunders uit 1990. En wat zo grappig is aan een van hun video's, dat is dat Ben Krabbé zijn drumstel verlaat, een saxofoon vastneemt en de solo speelt voor de camera. Geweldig.

0: De Drifters over een romantisch plekje waar je liefst kan ontmoeten. Ja, het moet niet altijd het Rendezvous Hotel zijn. Het is 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ik zie het niet, hè. Het is nog donker, maar hangt er veel ochtendgrijs?
1: Ja, toch op meerdere plaatsen is dat het geval. Natuurlijk niet overal. Ik zag dat bij mij toch redelijk wat wolken hingen. En, ja, dus vanaf de Noordzee of zo. Maar het is vooral eigenlijk het noordwesten momenteel. Mm-hmm. Dus we zullen zien hoe het wordt, want het is nog bezig zich aan het vormen. Maar dus ja, het kan wel zijn dat op sommige plaatsen die lage wolken toch dominant zijn of hardnekkiger dan op andere, waar we hoe meer naar de Franse grens we gaan, hoe zekerder we zijn dat het echt zonnig wordt. Hoe meer naar de Nederlandse grens, hoe minder zeker we daar zijn dat het geval wordt. Dat wil niet zeggen dat het volledig langs die grens dan dicht blijft, maar toch ja, het is weer een weerbericht in termen van kansen, zeker bij lage wolken en weinig wind, is dat soms moeilijk te vatten. Mm-hmm. Dus heel rustig weer, droog weer ook, temperaturen rond een graad of 20. Met vanavond en vannacht brede opklaringen, wat hoge bewolking. En morgen krijgen we ook zonnige perioden, behoorlijk wat zon trouwens, maxima rond 1, 22 graden. Nadat we volgende nacht naar een graad of 10 gaan, ook donderdag, is dat zo. En met nog altijd veel zon, vrijdag ook. De maximumtemperaturen die liggen donderdag rond 19 à 20 graden. Door een noordelijke wind, ook al is die zwak. Ja, we gaan dat toch een beetje voelen in de temperatuur. En dan vrijdag zitten we terug rond 21. Het weekend dat gaat naar 22, 23. Lokaal zitten we zelfs al rond 24. Zondag mogelijk 25 in de Kempen. Of 26 zelfs. Het kan niet op. Maandag zie ik wel plots regen opduiken een beetje. Met temperaturen dan rond 21 graden. En dan terug dinsdag, woensdag zou er dan een stijging zijn. Weer naar 24 misschien. Ja, met later dan een bui of zo. Maar meestal nog altijd mooi nazomers weer. De tendens is wel dat we, hoe verder we in de week gaan, dus vanaf 1 of 2 oktober, dat het dan begint af te koelen richting 20 graden. En dat de kans op wat neerslag weer toeneemt. Maar ja, over volgende week is zeker nog niet alles gezegd en geschreven. Maar de temperaturen zullen toch hoger dan normaal zijn. We zullen zien wat er van die neerslag terechtkomt maandag, want dat is nog niet helemaal zeker. En dan later in de week. Maar koud zullen we het niet hebben.
0: Oké, dankjewel daarvoor. En we horen elkaar over een uur terug voor een update.
1: Tot dan.

Earth, Wind & Fire met een herinnering aan die 21st night of September. Ondertussen zijn we al de 22e. De zon komt op rond 7:30. En gisteren was dat een kleurrijk spektakel. En ja, dan gebeurt het. Hè. Dan ontvang ik altijd mooie foto's via Radio BNE op VRT Max. Zeer welkom.

0: In de uur klaarwakkeren krijg je weer de volle laag Evergreens met onder meer Tom Jones, de Bee Gees en Bobby Prince. En het lied van je leven is dit keer een heel bijzonder instrumentaal nummer. Nu naar het nieuws van 7 met een beetje poëzie van Annie M. G. Schmid door Herman van Veen.
1: Dikketje dap, klom op de trap. 'S morgens vroeg om 7:15 om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Dikketje dap. Weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af. O giraf, zei Dikketje dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al 3 letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

0: dag giraf, zei Dikkertje Dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
1: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Toon Janssens. De dieselprijs stijgt vandaag naar een recordhoogte. De federale regering grijpt niet in. De Belgische marine wil haar nieuwe gevechtsschepen laten bouwen in Italië. En FIFA-voorzitter Infantino zegt open te staan voor hervormingen in het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De dieselprijs overschrijdt vanaf vandaag voor het eerst de grens van 2,5 euro per liter in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. Wie aan de pomp staat, voelt dat.
1: We moeten tanken, dus je moet ergens geraken, dus we moeten wel. Dus het is een beetje erg en triestig dat dat duurder en duurder wordt.
2: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus ja, als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
0: Een recordprijs dus van 2,5 euro per liter diesel. En dat heeft alles te maken met de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen. Ondanks druk van Franstalige politici en vakbondsleiders, zegt Bart Verhulst.
3: De Waalse Socialistische Metaalvakbond dreigt met acties als de regering de accijnzen niet laat dalen. Voor oppositiepartij PS moet de accijnsverhoging op aardgas en stookolie van vorige maand worden teruggedraaid. En regeringspartij MR heeft vorige week de omgekeerde cliquet weer op tafel gelegd. Daarbij dalen de accijnzen automatisch als de prijzen hard doorstijgen. De overheid geeft zo terug wat ze extra binnenkrijgt door de hoge brandstofprijzen, zegt MR. Maar die gedachte veegde premier De Wever voor de zomer al van tafel. De overheid wint niet bij die hoge prijzen, ze scheurt er haar broek aan, klonken toen. Wellicht daarom liggen ook bij de begrotingsonderhandelingen de hoge prijzen niet op tafel. We zijn op zoek naar geld, niet naar nieuwe manieren om extra geld uit te geven, is te horen.
0: In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn vannacht twee huizen en een wagen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Er vielen geen gewonden, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. En we hebben nu ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel, wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
0: Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot 500 euro krijgen. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. De tekst verdwijnt hier. Dus, heel wat startende scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat zegt de vakbond Christelijke Onderwijscentrale. Starters kunnen tot 20% van hun lesopdracht vrijgesteld worden om zich in te werken en extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen het budget van die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op andere manieren inzetten. En dat gebeurt in de praktijk vaak ook, ziet vakbondsecretaris Koen van Kerkhoven.
5: Bepaalde scholen gaan die investeren in extra lesuren, omdat het lestijdenpakket is gedaald. Maar het kan ook zijn dat men die gaat inzetten voor bijvoorbeeld een gedragsexpert die scholen eigenlijk moeten aanstellen. Andere scholen kiezen ervoor om te investeren in taalondersteuning of in huiswerkbegeleiding, of om afwezige leraren te vervangen.
0: De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Dat bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie. Wat is er fout gelopen met die bouw in Nederland, Jens Fransen?
6: Wel, in 2018 werd afgesproken om die gevechtsschepen samen met Nederland te ontwerpen en te bouwen. Het zou gaan om 6 fregatten, elk 3 stuks dus. Bedoeling was dat die eerste al volgend jaar geleverd zou worden, maar Nederland spreekt nu over 2034 ten vroegste. Maar de oude Belgische gevechtsschepen zijn meer dan 30 jaar oud en helemaal op. Als er dus geen nieuwe gevechtsschepen geleverd worden, moet de marine letterlijk de deur toedoen. Want dan zijn er geen gevechtsschepen meer en kunnen er dus ook geen jongeren worden opgeleid.
0: Ja, en ons land wil nu dus in Italië schepen bestellen.
6: Ja, een hoge regeringsbron bij ons die zegt dat het probleem in Nederland zelfs niet met, en ik citeer, een grote zak geld kan worden opgelost. En dus heeft Defensie een marktbevraging gedaan in Europa en daar komen de Italiaanse gevechtsschepen als beste uit. Ze kunnen wat ons land wil, binnen budget, en de Italianen kunnen leveren binnen de 3 jaar al. Premier De Wever heeft bij zijn bezoek begin september aan Rome het daar al over gehad met de Italiaanse premier Meloni.
0: Oké, dankjewel Jens. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Armin de Muit, wat wil Infantino concreet doen?
7: Ja, Toon, Infantino wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie en participatie moet leiden. En hij wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar hoe de FIFA wordt bestuurd. En dat is opvallend toch, want Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij een deel van het WK wilde verkopen. Maar er was ook de politieke inmenging van president Trump tijdens het WK. Toen belde Trump met Infantino over een rode kaart voor Bellingham, een speler van de VS. En die rode kaart werd uiteindelijk kwijtgescholden. Bellingham mocht toen alsnog meedoen tegen België. Nu, volgend jaar in maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen. Infantino is momenteel de enige kandidaat. Maar heel wat bonden, zoals de Belgische Voetbalbond, die steunen hem niet meer. Zijn brief aan de leden van FIFA lijkt daarom een poging om de criticasters toch weer te overtuigen.
0: Armin, dankjewel. Het weer. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het zonniger en we halen tot zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden. Vooraan in dit nieuws zaten de hoge brandstofprijzen. De dieselprijs is vandaag gestegen tot een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om die prijzen te milderen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Toon. Ruim 7 over 7. Het gaat langzaam naar Brussel op de E314. Een kwartier van Rotselaar tot Heverlee. Op de E40 ook een kwartier van Haasrode tot Bertem. Maar daar is de weg net vrijgemaakt. File naar Antwerpen op de E313. 25 minuten vanaf Passenhoven. En dat zijn op dit moment de voornaamste problemen.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven.
8: Heel goedemorgen.

De Bee Gees met de groeten aan al wie de cursus Het Helpertje van het Rode Kruis ooit volgde. En die bestaat nog altijd, zie ik, voor kinderen van 10 tot 12. Naar de jaren 80 nu, voor de Nederlandse groep Klein Orkest. Die bracht het volgende lied twee keer uit, in de zomer van 83. En net na de val van de Berlijnse muur in november 1989. Oost.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels.

0: Tom Jones, een klok van een stem tot ruim kwart over zeven.
1: Radio Bene, klaarwakker.
2: Lied van je leven.
0: We gaan naar Ekere dus, bij Vivke van Belthoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Gerber.
0: Altijd zo vroeg wakker?
3: Ja, altijd heel vroeg wakker. Een hele slechte slaper.
0: Met een goede tas koffie erbij, of is thee?
3: Nee, dat niet. Een glaasje appelsiensap of zo. Koffie is nog wat te vroeg.
0: Ah ja, klinkt gezond allemaal. Zeg het eens, welke plaat mogen we draaien? Wat is het lied van je leven?
3: Met Winter Memories van Ivan Gillily of zoiets. Vind ik nogal een moeilijke achternaam. Maar ik vind dat een fantastisch gewoon plaatje. Dat was ik nog heel jong, 14 jaar ongeveer, dat uit is gekomen. En dat was instrumentaal, maar hoor, dan is graag instrumentaal. Maar dat is zo meer... dat is anders. Dat is, en ik heb ooit die clip gezien, die is zo mooi, in de sneeuw is die opgenomen. Met synthesizer was hij, hem en met zijn vrouwtje, met een bonte muts en de pelse frak. En dat zijn herinneringen, want dat miste, dat hebben we niet meer, dat komen we niet meer tegen nu, zo'n winters.
0: Jij mist de harde winters?
3: Ja, de sneeuw toch vooral is.
0: Maar vorig jaar hadden we toch een beetje sneeuw, klein beetje zo.
3: Ja, maar niet veel, er gebeurt niet veel.
0: Maar dan moet...
3: vroeger, als wij klein waren, amai.
0: Is het echt?
3: Dat was 3 maanden sneeuw, en dat was echt vol sneeuw. Maar die clip echt wel, die op mint, daarom heb ik hem nog eens gezien overlaatst. Ik laat hem weer ook dikwijls spelen op dingen, maar ik vind dat echt mooi.
0: Trouwens, die Ivan Gwilini speelt nog altijd muziek, hè, in heel Europa.
3: Nog altijd?
0: Ja. Die is er nog altijd bij. We gaan daar met heel veel plezier naar luisteren, dankzij jou, Vivke. Goed? Ja.
3: Graag gedaan.
0: Laat die herinneringen maar komen aan die harde winters op de laatste zomerdag, want dat is het wel vandaag. Goed?
3: Oké, Kees. Dankjewel voor het bellen. Fijne dag nog.
0: Dag Vivke. Bye-bye.

0: Ivan Guilini op verzoek. En mag ik jou een van de komende dagen bellen voor het lied van je leven? Vraag het maar aan in een bericht en stuur het nu door via Radio BNE op VRT Max.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat,
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op toei.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

De bende van Chic met leuke discoklanken uit je radio en een mooie boodschap vanuit de spiegel. You are beautiful. Het is bijna 7:30. Deze Vlaamse evergreen van Bobby Prins.

Wist je dat Helmut Lotti dat liedje van Bobby Prins ook heeft opgenomen? Hij maakt er Don't You Believe van op zijn album Memories. Het is precies 8:02. En deze verkeersproblemen vallen op. Het gaat langzaam naar Brussel op de E314. 20 minuten van Rotselaar tot Heverlee. En op de E40 ook 20 minuten file vanaf Haasrode. Verder file naar Antwerpen op de E313. Een half uur erbij vanaf Massenhoven.

Wat zou ik die koninklijke suite van Céline Dion eens willen bekijken daar in Parijs? Het zal bij fantasie blijven, vrees ik. Op de Singelhoes staat Niels William overigens niet voor een koninklijke suite, maar voor een sta-caravan. Wel een mooie.

Roger Miller, King of the Road, en zijn weg was toch wel een hobbelig parcours. Hij trouwde 3 keer, leed aan depressies en raakte verslaafd aan verdovende middelen. Laat ons maar vlug een zonnig liedje opzetten, passend bij het weerbericht dat je om 7:45 krijgt. Helmut Lotti!

0: Moet Lottie.
1: En ondertussen ontving ik een foto van de mooie zonsopgang aan de Spaanse Costa Brava. Daar luister ik Kathleen en Bart via VRT Max.
2: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Bessimo!
7: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech lovers en tech leken. Flanders Next, de FTI Expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkende

0: Spooky en Sue. Het werd er 7:15 mee. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, hier waar ik sta in Kortrijk is het echt wel kleurrijk. Beetje afwisseling van wolken en mooie wolken.
1: Bij mij is het grijs. En ik zal niet de enige zijn. Denk zo een beetje meer noorden en het noordwesten, die toch onder die bewolking zit, op sommige plaatsen toch. Dat is ook het beeld voor vandaag. Op sommige locaties en de kans is iets groter in het noorden. Of nog andere delen van Vlaanderen, dat die lage bewolking er hangt. En dat die moeilijk verdwijnt. Op andere plaatsen merken we daar helemaal niks van. Het is overal rustig en droog. De temperaturen schommelen rond 18, 19 graden. En vanavond en vannacht dan zijn de opklaringen breed. Wat hoge bewolking misschien. Wat lage bewolking, dat kan ook. Met dat rustig weertype, ook al staat dat niet op alle weerkaarten. Ik hou daar altijd rekening mee dat dat kan. Als er weinig wind is en we naderen zo de herfst, ook al zijn de temperaturen vrij hoog. Ook morgen zitten we rond 20, 21 graden. Donderdag 19 of 20, iets frisser door een weliswaar zwakke wind. Die wind blijft zwak deze week, maar draait wel wat naar het noorden. Maar behoorlijk wat zon. Na het verdwijnen van lokaal ochtendgrijs en hetzelfde voor vrijdag en het weekend, met maxima dan rond 21 graden. In het weekend zit dat tussen 21 en 24 graden, zelfs zondag mogelijk lokaal 25. Maandag lijkt de kans op een bui of wat regen dan weer wat groter. Dinsdag niet, de rest van de week onzeker of er neerslag valt, maar wel nog altijd warm met 4, 25 graden. En dan zakt het wel hoor. Tweede helft van volgende week gaat dat geleidelijk weer naar 20 en dan 19 of 18 de eerste dagen van oktober. Het weerbeeld, dat is zoals ik zeg nog een beetje vraagteken. Maar warm zal het alleszins wel zijn, of warmer dan normaal. En ook de minima die zitten op die dagen met 25 graden toch wel vlot op 14 à 15 graden. Wat voor de tijd van het jaar uiteraard ook nog zeer zacht is.
0: Duurt al een tijdje, hè, die onzekerheid op de kaarten?
1: Dat is zo. Dat is vaak, soms zie je dat in september, een beetje de seizoenswisseling, dat als je verder dan een week vooruit kijkt, dat je voorzichtig moet zijn. Dat ben ik ook al die weken. Omdat je merkt dat soms grote verschillen toch wel verschijnen. Heeft nu en dan wat te maken met de straalstroom die zich wat grilliger beweegt. Dus die overgangsseizoenen, lente en herfst, dat kan. Dat is niet elk jaar zo, maar dat kan soms dus wat periodes opleveren met moeilijker voorspelbaarheid.
0: Met veel vraagtekens. Oké, dankjewel daarvoor en geniet van jouw dinsdag, David.
1: Dat zal ik doen. Tot morgen.

UB40. Niet 40, maar 30 jaar geleden ging Lisa Delbo voor ons land naar het Eurovisie Songfestival. Haar kaartspel ligt klaar voor jou na het nieuws van 8 uur.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: NRT-nieuws met Toon Janssens. De dieselprijs stijgt vandaag naar een recordhoogte. De federale regering grijpt niet in. De Belgische marine wil haar nieuwe gevechtsschepen laten bouwen in Italië. En FIFA-voorzitter Infantino zegt open te staan voor hervormingen in het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De maximumprijs voor diesel in ons land stijgt vanaf vandaag voor het eerst tot 2,5 euro per liter. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. En wie aan de pomp staat, voelt dat.
1: Dat baart me toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
2: Ja, we zijn ook aan het denken van meer met de fiets te doen. Terwijl dat je dat eigenlijk niet kunt als je kinderen hebt of van A naar punt A naar punt B moet rijden.
0: Een recordprijs dus van 2,5 euro per liter diesel en dat heeft alles te maken met de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen, ondanks druk van Franstalige politici en vakbondsleiders. Dat zegt Bart Verhulst.
3: De Waalse Socialistische Metaalvakbond dreigt met acties als de regering de accijnzen niet laat dalen. Voor oppositiepartij PS moet de accijnsverhoging op aardgas en stookolie van vorige maand worden teruggedraaid. En regeringspartij MR heeft vorige week de omgekeerde cliquet weer op tafel gelegd. Daarbij dalen de accijnzen automatisch als de prijzen hard doorstijgen. De overheid geeft zo terug wat ze extra binnenkrijgt door de hoge brandstofprijzen, zegt MR. Maar die gedachte veegde premier De Wever voor de zomer al van tafel. De overheid wint niet bij die hoge prijzen, ze scheurt er haar broek aan, klonken toen. Wellicht daarom liggen ook bij de begrotingsonderhandelingen de hoge prijzen niet op tafel. We zijn op zoek naar geld, niet naar nieuwe manieren om extra geld uit te geven, is te horen.
0: In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn vannacht twee huizen en een wagen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Er vielen geen gewonden, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. En we hebben nu ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
0: Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot 500 euro krijgen. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat zegt de Christelijke Onderwijscentrale COC. Starters kunnen tot 20% van hun lesopdracht vrijgesteld worden om zich in te werken en extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen dat budget van die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op een andere manier inzetten. Bijvoorbeeld om besparingen in het secundair onderwijs op te vangen. COC-voorzitter Koen van Kerkhoven begrijpt die keuze, maar ook de ondersteuning voor starters blijft belangrijk.
5: Dat was ook de reden waarom de Vlaamse regering aanvankelijk had voorzien om 20% vrijstelling te geven in die opdracht, om zich juist beter te kunnen focussen op die start in het onderwijs, een heel belangrijke stap, ruimte te geven om die lessen beter te kunnen voorbereiden, om bijvoorbeeld een collega te bezoeken in de lessen collegiale visitatie, ook om van daaruit te kunnen leren en zich te versterken in die loopbaan.
0: In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest en volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Dat bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie. Jens Fransen, wat is er fout gelopen met die bouw in Nederland?
6: Wel, in 2018 werd afgesproken om samen dan 6 gevechtsschepen voor elk 3 dus samen te bouwen met en in Nederland die daar te laten ontwerpen ook. En de afspraak was dat de eerste volgend jaar al geleverd zouden worden. Maar Nederland spreekt nu over ten vroegste 2034 en dat zonder garantie. Maar de 2 oude Belgische gevechtsschepen zijn meer dan 30 jaar oud en helemaal op. Als er dus geen nieuwe gevechtsschepen geleverd worden, dan moet de marine letterlijk de deur toedoen. Want dan zijn er geen gevechtsschepen meer en dan kunnen er dus ook geen jongeren meer worden opgeleid.
0: Oké, en ons land wil nu dus in Italië schepen bestellen.
6: Ja, want een regeringsbron die zei mij, kijk, dit probleem in Nederland kan zelfs niet meer met een grote zak geld worden opgelost. En dus heeft Defensie een marktbevraging gedaan. En daaruit komen de Italiaanse gevechtsschepen het best uit. Ze kunnen eigenlijk wat ons land wil dat ze moeten kunnen. Ze kunnen binnen budget worden gebouwd. En ze kunnen ook al binnen 3 jaar kan de eerste al geleverd worden. Premier De Wever was begin september bij de Italiaanse premier Meloni. En ik heb me laten vertellen dat er toen ook over dat dossier al gesproken is.
0: Jens Fransen, dankjewel. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Armin de Muit, wat wil Infantino concreet doen?
7: Ja, Toon, Infantino wil een overlegorgaan oprichten dat meer tot meer transparantie en participatie moet leiden. En hij wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar hoe de FIFA wordt bestuurd. En dat is toch opvallend, want Infantino ligt al een tijdje onder vuur. Onder meer omdat hij een deel van het WK wilde verkopen. Maar er was ook de politieke inmenging van president Trump tijdens het WK. Toen belde Trump met Infantino over een rode kaart voor Belgen, een speler van de VS. En die rode kaart werd uiteindelijk kwijtgescholden. Belgen mocht toen alsnog meedoen tegen België. En volgend jaar in maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen. Infantino is momenteel de enige kandidaat, maar heel wat bonden, zoals de Belgische Voetbalbond, die steunen hem niet meer. Zijn brief aan de leden van FIFA lijkt daarom een poging om de criticasters toch weer te overtuigen.
0: Bedankt, Armin. Het weer. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het zonniger en halen we tot zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden dan. Vooraan in dit nieuws zaten de hoge brandstofprijzen. De dieselprijs is vandaag gestegen tot een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om die prijzen te milderen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Toon. Bijna 8:08 op de E403 van Kortrijk naar Brugge sta je 20 minuten in de file van Moorsele tot even voor Oekenen, want daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 van Lummen naar Luik 10 minuten vertragen door een aanrijding bij Herentals West. Op de Limburgse Noord-Zuidverbinding 20 minuten erbij van Hechtel-Exel tot Houthalen. Het gaat langzaam naar Brussel op de E19, 25 minuten erbij vanaf Semst. En op de E40 is dat een klein half uur vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. File naar Antwerpen op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. En op de E40 ten noorden van Luik sta je richting Brussel 3 kwartier in de file van Chagat tot Lonsain. Dat komt door werkzaamheden verder op de E42 bij Biercey.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven.
8: Wees welkom.

Lisa Delbo gaat binnenkort weer optreden in Duitsland. Een avontuur dat ze jaren geleden staakte, omdat ze weer tijd wou voor haar gezin. Maar nu de kinderen het huis uit zijn, kan het weer. En grijpt ze die nieuwe kans in Duitsland.

0: Ja zeg, 8:15 en ik was al een beetje aan het dagdromen. Dat komt door die Bobby Goldsboro. Was een vaste begeleider van Roy Orbison en later werd hij dan solozanger met succes. Straks, tussen 12 en 1, maken we graag plaats voor de VZW Postpolio België. Die vereniging kiest vandaag de platen in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Paul Braat, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herwig.
0: De Herbert. De vereniging bestaat 30 jaar. Voor wie is die bedoeld?
1: Ja. Dat is een vereniging bedoeld voor ex-polio-patiënten. Dat zijn dus mensen die in het verleden polio hebben doorgemaakt. En wij verenigen dus ons in feite in een zelfgroep die de noden en de belangen van de mensen met postpolio behartigt. We informeren over de gevolgen van polio en organiseren verschillende ontmoetingsmomenten per provincie en ook jaarlijks globaal.
0: Ja, ik ken polio als kinderverlamming, hè? Maar blijkbaar kan je dus daarna ook nog last hebben van je gezondheid.
1: Ja. Na 30, 40 jaar stabiliteit begint je terug symptomen te krijgen. Dus zoals pijn, snelle vermoeidheid en vooral koude intolerantie. Dat is heel gevoelig voor koude.
0: Mm-hmm. Ik wist dat niet. Ik denk dat veel luisteraars denken van tja.
1: Ja, en ook de medische wereld doet geen onderzoek meer, want we zijn in feite de laatste der Mohikaan achter ons. België heeft geen poliogevallen meer, aangezien dat iedereen verplicht gevaccineerd wordt tegen polio.
0: Ja, op die manier. Mm-hmm. Kijk, ja. Hoe hebben jullie de platen gekozen met de vereniging?
1: Wel een beetje geruisdunt. Jullie zender, Radio Bene, is in feite onze favoriete zender, omdat ook de muziek die we graag horen, daar veel op gespeeld wordt. We hebben ook onder andere nu gekozen voor Paul Severs, Norbert, Wiltura. Kortom, het genre dat echt geliefd wordt op Radio Bene.
0: Ah, super. Kijk er naar uit. Dus straks dus tussen 12 en 1, Radio Bene, u vraagt wij draaien. Bedankt dat ik jou even mocht bellen.
1: Geen probleem.
0: Fijne dag.
1: En nog veel muziek.
0: Dankjewel.

0: zomers en zometeen geen anjers, wel rozen voor Sandra.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
9: wow!
8: Van Vibra.
10: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
10: wow!
8: Van Vibra.

Rozen voor Sandra. Een boeket uit 1970 van Jimmy Frey. Het verjaardagsboeket is vandaag voor Sanne Hans. Sanne wie? Je kent haar zeker als zangeres van de groep Miss Montreal. Haar versie van Door de Wind ging destijds door merg en been. Zij wordt 42 vandaag en zingt hier samen met het Nederlandse duo Benner. MUZIEK.

uit de hitlijst van 1985, Say I'm Your Number One van Princess. In de Vlaamse top 10 van toen krijgen we straks inderdaad een nummer 1 hit uit de herfst van 1971. 8:55 is het, ruim 300 kilometer file op onze wegen. En dit zijn de uitschieters. Op de N31 van Zeebrugge naar Brugge zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andries. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge sta je 20 minuten in de file van Moorselen tot even voor Oekene. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 van Lummen naar Luik 20 minuten vertragen door een aanrijding bij Herentals West. Het gaat langzaam naar Brussel op de E19, 20 minuten vanaf Semst. Op de E40 is dat ook 20 minuten vanaf Heverlee en verder ook 20 minuten van Krainem tot in de Europese wijk. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Aan de oprit in Zellik is een aanrijding gebeurd. File naar Antwerpen op de E313, een half uur vanaf Massenhoven. En op de A12, 20 minuten erbij vanaf Schellen. En op de E40, tenslotte, ten noorden van Luik, sta je richting Brussel. Drie kwartier in de file van Chagat tot Lonsin. Dat komt door werkzaamheden verder op de E42 bij Biassin.

Vraag me niet waarom, maar als ik Nana Mouskouri dat liedje hoor zingen, dan zie ik haar blootvoet op het natte gazon trappelen. Ben je net wakker? Goedemorgen, goedemorgen. Elke ochtend maak ik graag plaats voor het lied van je leven. Welke song heeft een grote betekenis voor jou? Dat wil ik eens lezen in jouw bericht. Stuur maar door via VRT Max.

0: Wauw, wat een evergreen en wat een carrière switch bij die Joe Cocker. Eerst loodgieter en daarna werd hij zanger. En ik ben het zeker, op verschillende werven wordt er geluisterd naar Radio BNE. Fijne werkdag. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you got
4: a problem. Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Knaldi.
5: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

Marvin Gaye en Kim Weston, het is bijna 9:15. Ben jij ook nog een beetje kind gebleven? Dan durf je misschien ook al eens hardop te zingen of te roepen als je onder een brug fietst. Dat klinkt dan ongeveer zo.

Ik hoop dat Lobo perfect klonk in de splinternieuwe bestelwagen van Benny van Akker. Ook hij begint aan een nieuwe werkdag. Bedankt voor jouw bericht met foto, Benny, en veel veilige kilometers.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Radio.
1: Sam Goris, het is 9:10.
0: Radio BNN.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
1: In 1971 was Anne Christie er heel snel bij om een Vlaamse versie uit te brengen van One Way Wind, die mooie evergreen van The Cats, ook al uit 71. Gevolg, Windekind kwam op 1 terecht in de Vlaamse top 10 van 13 november 1971. In 1971 was Anne Christie er heel snel bij om een Vlaamse versie uit te brengen van One Way Wind, die mooie evergreen van The Cats, ook al uit 71. Gevolg, Windekind kwam op 1 terecht in de Vlaamse top 10 van 13 november 1971.
3: Radio BNN.

0: Die van Boney M vertelde het verhaal van Kate Barker. Ze kreeg 4 zonen, het werden gangsters en zij hielp hen met hun criminele daden. Dat was nog eens iets anders dan ik hou van jou en ik blijf je trouw. Met Moeder Baker werd het bijna 9 uur. Zo dadelijk gewoon genieten met Katrien. Fijne dinsdag en graag tot morgen, 6 uur.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud. En herstellingen, ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. De maximumprijs voor diesel gaat vandaag voor het eerst boven 2,5 euro per liter in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu al 125 euro betaalt. De prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt is intussen wel weer in dalende lijn, dus de recordhoogte is vermoedelijk van korte duur. Al weet je dat nooit helemaal zeker, zegt Jean-Benoît Schrans van Energiefederatie Energia.
1: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
0: Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat blijkt uit een vakbondsbevraging van de Christelijke Onderwijscentrale COC. Starters kunnen tot 20% van hun lesopdracht vrijgesteld worden om zich dan in te werken en ook extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen het budget van die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op een andere manier inzetten. En dat gebeurt dus ook vaak, zegt COC-secretaris Koen van Kerkhoven.
2: Bepaalde scholen gaan die investeren in extra lesuren omdat het lestijdenpakket is gedaald. Maar het kan ook zijn dat men die gaat inzetten voor bijvoorbeeld een gedragsexpert die scholen eigenlijk moeten aanstellen. Andere scholen kiezen ervoor om te investeren in taalondersteuning of in huiswerkbegeleiding of om afwezige leraren te vervangen.
0: De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Nederland zou de gevechtsschepen volgend jaar al moeten leveren, maar spreekt nu over 2034. Omdat de huidige vloot te oud is, kan de Belgische marine niet meer zo lang wachten. Italië kan tegen dezelfde prijs wel al 3 schepen leveren tegen 2030. En in Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Omgekeerd zegt Rusland dat het een Oekraïnse olieraffinaderij heeft aangevallen en schepen ook bij Oekraïnse havens. Rusland spreekt over een massale aanval. Op het Oktoberfest in München in Duitsland is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. De man van 52 zou verpletterd zijn door de gondel van een vrijvaltoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon dus niet meer gered worden. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. Het is nu hier en daar nog wat bewolkt. Na de middag wordt het wel zonniger en we halen temperaturen tot zo'n 20 graden. Morgen begint grijs, daarna klaart het opnieuw op. Het is nog altijd zacht dan, tot zo'n 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Daar is hij. Goedemorgen. 274 kilometer file. Op de N31 van Zeebrugge naar Brugge zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andries. Een kwartier aanschuiven daar. En op de B401 vanuit Gent Centrum een kwartier vertragen richting Zwijnaarden. Op de E17 naar Gent bij de Pinte door een ongeval aanschuiven op de linkerrijstrook. En op de E313 van Lummen naar Luik 20 minuten aanschuiven door een aanrijding bij Herentals West. Verder langzaam naar Brussel op de E40. 20 minuten vanaf Afliegem, op de E19 een kwartier vanaf Semst, op de E40 een kwartier vanaf Pertem en verder ook een half uur van Kraaijnem tot de Europese wijk. Op de E411 een kwartier vanaf Overijse en dan op de binnenring rond Brussel ruim een half uur. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde aan de oprit in Zellik is een aanrijding gebeurd en op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Verder dan de files naar Antwerpen, op de E17 20 minuten vanaf Haastonk, 20 minuten ook op de E19 vanaf Sint-Job en op de E34 aanschuiven vanaf Oelegem en op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven en op de A12 een kwartier van Schelle tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland, verlies je een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Deurne en op de E40 bij Luik sta je richting Brussel 1 uur in de file van Gerard tot Lonsaint. Dat komt door werkzaamheden en verder op de E42 bij Bierse, daar zijn die werkzaamheden.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

zelfs geen briefopener aan te passen, direct terug naar afzender. Elvis kwam van een kale reis thuis in Return to Sender. Heel goedemorgen. De start was hier een klein beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een klein beetje warrig. Maar ik ben er helemaal, hoor. We gaan gewoon genieten en dit tot 12 uur. Doe maar nu met de eerste single die de Nederlandse hitlijsten haalde. De echte Doe maar gekte, die kwam eigenlijk een paar jaar later. In 82 kwamen Doris Day en Is Dit Alles op de markt, waarna de band werkelijk gigantisch werd. Ik had zelfs in die tijd een button met Doe maar op in die legendarische roze en groene fluo kleuren. Maar hierbij begon het dus allemaal sinds een dag.

0: is van mij.
1: En van niemand anders, onthoud het goed. Dat was Doe Maar. Vandaag in Dubbel Genieten, een prachtig duet. Je zou zo zeggen dat het uit de jaren 50 komt, maar het is niet waar. Ik ben het nu al aan het spoilen, maar het is niet waar. Het is een kleine 73 jaar later gemaakt. En toch lijkt het plaatje, of een plaatje dat je in een of andere vintage platenwinkel hebt gekocht. Hè. Steven Sanchez is zelf nog maar 23, dus de jaren 50 kan hij onmogelijk hebben meegemaakt. Maar in een interview vertelde hij dat hij als kind gefascineerd was door die stijl van de jaren 50 en door die liefdesliedjes die hij via zijn grootvader leerde kennen. En dat is ook het mooie aan muziek natuurlijk, dat dat wordt overgedragen van generatie op generatie. Steven Sanchez dus, oorspronkelijk zong hij het lied alleen, maar hij kreeg het idee om de Amerikaanse singer-songwriter M. Beholt te laten meezingen. En het is uiteindelijk een van de mooiste duetten geworden die er de laatste jaren werden gemaakt. Dit is Until I Found You.
2: Dubbel genieten.

beetje Elvis, een vlugje The Platters en een beetje Roy Orbison. Allemaal samen in de mixer en je krijgt dit. Een prachtig duet die zo uit een jukebox van de jaren 50 kan komen. Dat was Steven Sanchez en M. Behold met Until I Found You.

0: Doobie-doobie-doo. En dat zit weer de hele dag in mijn hoofd. En misschien ook wel in dat van jou. Dus dank je wel, Frank Sinatra.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de Pro van
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: is veel. Gisteren nog de gast bij Vanessa met haar nieuwste single. Dat was Lindsay met 1000 keer gevraagd. Het liedje is trouwens geschreven door Jeremy Vrielink. En er zijn zo van die liedjes die heel dicht bij je komen, hè, als je er naar luistert. Liedjes waar je bijvoorbeeld anders naar luistert zodra je zelf kinderen hebt. En dit is er voor mij zo eentje. Als moeder van een dochter raakt dat nummer mij iedere keer opnieuw. Omdat je als ouder zo graag zou willen dat de tijd af en toe even stopte. Ik kijk soms naar mijn gsm, naar foto's van toen ze nog een baby of een kleuter was wel. Je ziet dat kleine meisje groter worden, zelfstandiger worden, steeds een beetje verder van je weggaan. En je weet natuurlijk dat dat precies de bedoeling is, maar toch gemakkelijk maakt het dat allemaal niet. Hè? En bij dit lied van Marco Borsato krijg ik dan ook stevast de tranen in mijn ogen. Dit is Dochters.
1: 7:15 op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

Wat is ze mooi en wat staat de tijd daar goed? Ik denk het zo vaak, maar ook voor mij blijft ze altijd mijn kleine meisje. Een zeer ingetogen, ontroerende Marco Borsato in deze Dochters. Prachtig toch, hè?

Beatles met Do You Want To Know A Secret. Het is vast geen geheim meer dat Vanessa elke keer haar programma begint met een Beatles-plaat. Ik ben alles gaan piepen welke ze vandaag voor jou heeft gekozen. Wel, ik moet zeggen, het wordt een rustig begin van haar programma. Goed gezind. En anders moet je maar luisteren als je wil weten welke plaats ze gaat draaien van de Beatles. Op de E40 naar de kust moet je tussen Groot-Bijgaarde en Ternat opletten voor obstakels die op verschillende plaatsen op de weg liggen. Verder langzaam naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Semst. Op de E40 20 minuten van Kraaijnem tot de Europese wijk. En op de binnenring rond Brussel een half uur tussen Deelbeek en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting Zuid een half uur van Koekelberg tot de Rogiertunnel. En dan verder nog files naar Antwerpen op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven en op de A12... een kwartier van Schelle tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever

0: win het Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: elke keer een beetje meer. Dat is, zoals het gezegde, je geeft hem een vinger en hij pakt een arm. Hè. Rob de Nijs met een beetje meer. En deze man kennen we als zanger, maar hij studeerde aan de Sorbonne in Parijs en hield zich onder meer bezig met etnologie, prehistorie, godsdienstgeschiedenis en archeologie. Hij was zelfs een begenadigd schilder en tekenaar, maar wij kennen hem dus van de muziek. Ik heb het over Nino Ferrer. Le téléphone.
1: Bernard!

0: Ik had je nooit mogen laten gaan. Ik had je nooit mogen laten gaan.
1: Meteor bracht dit net uit voor zijn grote doorbraak. Hiervoor werkte hij samen met DJ Snapback. Dat was Hoe kon ik zo dom zijn? Dat vraagt iedereen zich wel eens af, zeker. Boomtown Rats nu, met Bob Geldof in de frontlinie. Er is I Don't Like Mondays. Daar zeggen ze zo al eens iets.

0: The whole day down.
1: Dit is van mijn tienerjaren. Laat Jenny weten. Ja. Ik heb het ook heel hard meegezongen toen ik nog op school zat. I don't like Mondays. Dat waren Boomtown Rats. Hoe laat is het nu als ik op de klok kijk? Het is 9:50. Dat betekent dat het hier bij Gewoon Genieten 9:50 is. Een liefdeslied hoeft niet altijd over een man of vrouw te gaan, want in 1977 zong Wiltura er eentje voor Vlaanderen. En Vlaanderen, dat is voor Wiltura de wind aan de Noordzee, de oude steden, de zwanen op het minnewater en dat merkwaardige gevoel wanneer je ver van huis bent en plots iemand je eigen taal hoort spreken. Dan weet je weer waar je thuis hoort. Dit is Wiltura met Omdat ik Vlaming ben.
2: 10 Fortura.
3: Maar vind toch.

Marleen zei het net, hè. Mijn favoriete momentje van de dag, de 10 voor Tura. Een ode aan Vlaanderen deze keer. Wil Tura weer tevreden omdat zijn landje wordt geprezen, zoals hij zelf zingt. Hè. Morgen rond 10 voor 10, alweer, je weet het, een pareltje van Tura. Op de E40 naar de kust moet je tussen Groot-Bijgaarde en Ternat opletten voor obstakels die op verschillende plaatsen op de weg liggen. Het kan daar gevaarlijk zijn. Op de binnenring rond Brussel. Een half uur tussen Dilbeek en Vilvoorde. En op de kleine ring richting Zuid. 20 minuten van Koekelberg tot de Rogiertunnel. Verder nog files naar Antwerpen op de E17. Een kwartier vanaf Kruijbeke. En op de E313. 20 minuten vanaf Massenhoven.

0: Van Frans Tiener idool naar Disco Diva, dat was Sheila en de B-Devotion.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, robotstofzuigers. Zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 10 uur goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. De douane rolde dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken in ons land op. En dat is evenveel als het record in 2024. Dat waren er toen 12 wel op een heel jaar. Dit jaar werden er in die illegale fabrieken al 185 miljoen namaaksigaretten aangetroffen. Dat zegt de douanetopman Christian van der Waare.
1: Dat is dus echt fabrieken met verschillende machines. Dat is impressionant en toch slagen die criminelen erin om hier 12 illegale fabrieken recht te duwen. Als je zo een fabriek hebt, die kan gemakkelijk 1 miljoen à 1 miljoen en een half sigaretten per dag produceren.
0: De maximumprijs voor diesel is vandaag voor het eerst boven 2,5 euro per liter. De prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt is dus wel alweer in dalende lijn. Dus die recordhoogte is vermoedelijk van korte duur. Al weet je dat wel nooit helemaal zeker, zegt Jean-Benoît Schrans van Energiefederatie Energia.
2: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
0: En vanochtend zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Jannie Vermeers en ook Thibaut Nijs. Die laatste is er voor het eerst bij op een WK. Nijs had er zin in, ook al was het voor hem wel heel vroeg vanmorgen.
3: Goh, het was 6 uur of 5:30 deze ochtend om op te staan, dus fonkelen doen ze nog niet. Maar de ambitie is er in ieder geval. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. En ja, ik probeer gewoon echt klaar te zijn om mijn grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
0: Nog geen fonkelende ogen dus bij Thibaut Nijs. Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn vanmorgen vroeg vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij de wegrit. Zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Voor België zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert daar de twee kopmannen. Het is nu hier en daar nog wat bewolkt. Na de middag wordt het wel zonniger en we halen temperaturen tot zo'n 20 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het opnieuw op. Het is ook nog altijd zacht met temperaturen tot zo'n 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: We gaan dat bekijken, Jonas. Op de binnenring rond Brussel. 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Verder nog files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruijbeke en op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten aanschuiven van Sint Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.
7: De tijd van je leven.
4: Goedemorgen.

0: Spirit in the Sky, dat was Norman Greenbaum. Er staat een nieuwe aflevering op VRT Max van de podcast Mens, erger je niet. Deze keer met Imam Boudadi, een van de jongste gezichten van de VRT. Ze komt uit de Westhoek, dat is altijd goed. Begon ooit als stagiaire bij M&M en schopte het daar uiteindelijk tot presentatrice van de ochtendshow. Ze deed ook het meer dan behoorlijk in de slimste mens ter wereld vorig jaar. En oh, ik kan mij zo vinden in die ergernis van Imam. Die gaat namelijk over de clean desk policy. Die geldt hier dus op de VRT. Imam die legt uit wat dat nu precies is, die clean desk policy.
1: Ja, de clean desk policy. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
2: Dat je bureau volledig leeg moet zijn.
1: Ja, met het idee daarachter inderdaad dat je komt toe en die desk is clean en je vertrekt en de desk is opnieuw clean.
2: Ja.
3: Dus heerlijk.
1: Ja. Nee. Nee, verschrikkelijk.
0: Ja, verschrikkelijk. Ik vind het ook. Vroeger was dat dus echt niet zo. Hè? En ik moet zeggen, mijn bureau stond vol met prullen, met schrijfgerief, met kaartjes enzovoort. Kortom, een gepersonaliseerd bureau waar je je thuis voelt. En dat was tof. En je zag ook zo waar iedereen van je collega's zat eigenlijk. Gewoon door te kijken naar het bureau en wat er op het bureau stond. Dat was keigezellig. Dus Imam, I feel you. Maar jij kan natuurlijk ook eens luisteren naar die podcast van Mens, erger je niet. Je vindt die natuurlijk bij de podcasts op VRT Max.

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
9: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

morgen nummer 1 heet voor Kenny Loggins. Deze Footloose topmuziek natuurlijk. Voor die razend populaire film ook uit de jaren 80. En dan nu naar de jaren 60 met David Carrick. Hij was eigenlijk voorbestemd voor de opera. Hij studeerde klassieke zang in Milaan. Stond ook in de beroemde Cavern Club in Liverpool, bekend als The Opera Singer. Maar het werd uiteindelijk toch popmuziek. En in 1966 leverde dit zijn grootste hit op. The

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Nuissel woonde destijds in het Nederlands-Limburgse Broekhuizenvorst. Joost Nuissel. Voor de opname schakelde hij zowat het halve dorp in. Hij zocht voor zijn begeleiding hulp van het dameskoor daar in de achtergrond.

0: Hartverscheurend toch, hè? Danny de Munk uit Siske de Rat. Ik voel mij zo verdomd alleen en dat is zonde.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Yeah. Bob and Earl met de Harlem Shuffle. La, la, la, la. Hello world. Voor Hello World steken we vandaag gewoon de grens over in het Westen. We gaan naar Frankrijk en soms zit die grote hit niet op de A-kant, maar gewoon verstopt op de achterkant van een plaatje. En dat gebeurde ook in 1971 met Michel Delpech. Pour un flirt was oorspronkelijk een B-kant van Le Blé en Herbe, maar radiomakers die draaiden precies dat andere nummer op die B-kant. Het resultaat, een nummer 1 hit, ook bij ons in Vlaanderen. En uiteindelijk meer dan 1 miljoen verkochte plaatjes. 3 woorden waren genoeg om eraan te beginnen. Pour un flirt.

0: Stekelijke die la la la la la. Dat was Pour un flirt van Michel Delpech. Vandaag waren ze dus in Frankrijk voor Hello World. En ik ben er zeker van dat er luisteraars luisteren in Frankrijk. Stuur ons eens een berichtje via VRT Max. Misschien kunnen we wel eens bellen met elkaar in dit programma. Zou heel erg leuk zijn. Berichtjes sturen kan natuurlijk altijd via VRT Max. En als je daar dan toch bent, duw eens op dat hartje onder die grote foto bovenaan op onze BNE-plek. Dan ben je meteen op de hoogte van ons doen en laten.
1: Radio BNE.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwart men de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Ja, Jim Pitney is nog maar 24 uur verwijderd van Tulsa en van de vrouw die thuis op hem wacht. Alleen hij haalt Tulsa nooit, het lijkt wel een film. Hij stopt bij een motel, ontmoet een andere vrouw en wordt op slag verliefd. Goedemorgen zeg, maak dat mee. Love will save the day, dat is Whitney Houston.

0: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Door het conflict in het Midden-Oosten zijn niet enkel de brandstofprijzen sterk gestegen, ook bouwmaterialen zijn veel duurder geworden. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog in één jaar tijd. De prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Steeds meer bouwondernemingen werken daarom met prijsherzieningsclausules, waarbij prijzen achteraf worden bijgesteld. Of ze werken met dagprijzen die prijsstijgingen op heel korte termijn kunnen opvangen. En dat komt dus allemaal door die stijgende energieprijzen, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Inbeeld.
1: Ten eerste zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum. Die worden op zich dus duurder, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken we heel veel energie nodig hebben, gas bijvoorbeeld, en dat is ook veel duurder geworden, waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
0: In Gent proberen kotbazen nu al de nieuwe kotbelasting door te rekenen, ook al is die nieuwe belasting pas vanaf januari van kracht. Studentenvereniging Opkrot geeft juridische adviezen en wijst op de dingen waar studenten op moeten letten.
2: Dat het heel belangrijk is om te weten als student onder welk studententarief jouw kot valt, juist omdat er echt grote verschillen zijn tussen de verschillende tarieven. En ook om na te gaan of de verhuurder eigenlijk niet ten onrechte de belasting voor een jaar al doorrekent, juist omdat er dan in die verhouding eigenlijk een fout is gemaakt.
0: Huisbazen die de kotbelasting nu al aanrekenen, moeten dat altijd in het contract zetten. De studentenraad vreest dat de tax op kotgaan te duur zal maken. De douane heeft 119 kilogram cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verdeeld over koelcontainers met ananassen en bananen die afkomstig waren uit Costa Rica en uit Peru. De gevonden drugs zullen worden vernietigd, er loopt een onderzoek. Het is nu nog wat bewolkt. Straks na de middag wordt het wel zonniger en tot zo'n 20 graden. Morgen begint grijs, daarna klaart het opnieuw op. Het is wel nog altijd heel zacht tot wel 23 graden. En meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Jonas. Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten erbij vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Borgerhout. Tot Deurne, want daar is een ongeval gebeurd.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Dat was Pilot met Magic. Je zal het nooit geloven, de politie stond hier gewoon in mijn studio. Het was niet om mij te komen halen, maar gewoon om de VRT te bezoeken. Altijd welkom, hè, als je dat wil doen.

zou het perfect kunnen, hè, in ons lijstje met liedjes voor onze luisteraars. Voor alle Kathleentjes. Dat was Margriet Hermans. Maar we hebben een ander liedje. Een ander liedje voor iemand anders. Op 22 november 1963 werd president John F. Kennedy vermoord. En een dag later, dus op de 23 november van dat jaar, 1963, kreeg Bobby Hepp, de artiest, zelf een verschrikkelijke klap. Want zijn broer, Harold Hepp, kwam om het leven na een steekpartij bij een nachtclub in Nashville. Bobby Hepp en zijn broer waren heel erg close. En hoewel hij dit lied niet zelf heeft geschreven, was eigenlijk Sonny een muzikaal antwoord op zijn verdriet die hij had. Niet blijven hangen in de duisternis, maar proberen opnieuw het licht te zien. Bij deze dus een lied voor alle Sunnies of Sonnies of alle varianten van die naam die naar Radio Bene zouden luisteren. Ben jij zo'n Sunny of een Sonny? Laat het dan maar eens weten. Dit lied is gewoon helemaal voor jou.

Dolly werd honderden keren opgenomen, hè. Onder meer door Frank Sinatra, James Brown, Stevie Wonder en Marvin Gaye. En laten we ook vooral de discoversie niet vergeten, hè, van Bonnie M. Dit is Sporty Spice, oftewel Mel C.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.

Nederlands in Vlaanderen in 71. En de melodie zou geboren zijn op een plek waar je niet meteen inspiratie verwacht. Namelijk in de file in Parijs. Want het is ook een verhaal geworden vol heimwee over iemand die terug naar huis verlangt. En beseft dat hij eigenlijk te laat is. Vandaar natuurlijk in die file. Pop Tops met Mami Blue. Gilbert Palink uit Stekenen. Ik weet niet of hij in de file staat. Hij reist met zijn camper en ondertussen luistert hij naar Radio Bene. Op dit moment is hij aan het luisteren in Peñíscola. Een goede 30 graden vandaag daar in Spanje. Hou het veilig en dankjewel voor het luisteren.

0: U heeft een rand van goud.
1: Leuk liedje van Cato 1, 2, 3, 4. Vandaag in het VRT-restaurant Oud. Het is wel lekker hoor. Balletjes in tomatensaus, seldersalade en puree. En als soep is het eigenlijk een soort van nationaal Marokkaans gerecht. Harira met kikkererwten. En zo harira, dat is een dikke soep vol groenten met tomaten, linzen, selder en dus ook kikkererwten. Eigenlijk meer een maaltijdsoep, denk ik dan. Goed, wat schaft de pot bij jou? Ik snuister graag in je potten. Laat het maar eens weten via VRT Max. Vanavond bijvoorbeeld ga ik tong klaarmaken. Tong met preipuree. Ook lekker, hè? Maar duur, die tongen. Duur.

0: heeft een vriendelijk verzoek van Paul Anka. Love me warm and tender. En ik ga daar geen nee op zeggen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur vertragen van Sint Anna Linkeroever tot Deurne. Daar zijn 3 rijstroken dicht en dat komt daardoor een ongeval. Verder nog files naar Antwerpen op de E313, 45 minuten erbij vanaf Franst. Op de A12 vanaf Hulrijk 25 minuten en op de E17 vanaf Zwijndrecht een kwartier. Op de E17 richting Kortrijk eveneens een kwartier extra van Kruisum tot Waregem. Daar is de weg gedeeltelijk versperd en dat komt daar ook door een ongeval.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
5: Wauw!
4: Van Vibra.
6: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
6: En zaterdag Scouts Weekend.
5: Komt goed.
4: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
6: Wauw!
4: Van Vibra.

Say Goodbye. En het gaat zelfs al zo ver dat ik foto's opgestuurd krijg. Ja, het water loopt mij hier uit de mond. Hè. Jan de Smet uit Knokke eet een wok met kip en Mekongrijst. Ziet er heerlijk uit, Jan. En Jenny Charles uit Middelkerken die heeft een verse portie garnalen gekocht. En ik wed dat ze daar tomaatgarnaal mee gaat maken.

Christie met Las Vegas. Greta uit Zottegem zegt, zijn hier maar simpelweg boontjes met worst en patatjes. Maar dat is toch echt wel wereldkeuken. Hè? Fantastisch, hè? Heel veel saus, zegt ze ook. Dat hoort erbij. Hè? En veel ajuintjes ook in de boontjes. Heel erg lekker. Anne uit Rummen, wij eten deze avond een slaatje met zalm in deze namiddag. Om dat een beetje in evenwicht te brengen, doen we dat met een dikke groentesoep. En V uit Vorselaar zegt, ik heb een pastinaak gekocht. Maar nu graag tips. Alle tips zijn welkom voor de pastinaak van V daar in Vorselaar via VRT Max.

Zou ze ook al in de keuken staan, Anita van Costa Cordalis. Dirk Koek uit Aalst zegt, ik eet graanmiddag rode kool met zwarte en witte pensen. Heerlijk! En Veronique Maas uit Gent zegt, deze middag gebakken kip met spruitjes en spekblokjes en couscous met komijn. Ook heerlijk. En ik noteer het voor mijn inspiratieloze dagen. Smakelijk iedereen!

0: Maat met de Cat Crept. En Nina uit Schilde zegt, ik maak vandaag lekkere verse tomatensoep met groentjes uit de tuin. En ik zie hier ook nog bloemkool met pensen passeren van Caroline. Het is duidelijk, de herfst staat voor de deur. De mensen snakken naar comfortfood. Straks kiezen de mensen van VZW Post Polio België de plaatjes. Dat is een zelfhulpgroep voor mensen die als kind polio hadden. Geniet van hun keuze. En heel graag tot morgen, hè. Dit is nog Ivan Heijlen.
1: Ten midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En zo biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Iedereen

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf, schettige zij met haar gat.
1: Leef gerust voluit, omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land, CM. Leef gerust.
2: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bouwmaterialen zijn dit jaar erg duur geworden en de laatste Belgen zijn vertrokken naar het WK wielrennen. Niet alleen diesel is vandaag nog maar eens duurder geworden door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Ook bouwmaterialen blijven duurder worden. Dat heb je vast ook al gemerkt als je aan het bouwen of verbouwen bent. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd. En de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Volgens Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild verwachten de meeste bouwbedrijven dat de prijzen van bouwmaterialen zelfs nog meer zullen stijgen de komende maanden. Het heeft dus geen zin om werken uit te stellen, zegt hij.
1: We zien dat de situatie zeer onvoorspelbaar blijft in het Midden-Oosten. Er is nu ook homeless met de Houthis in de Rode Zee. Dus dat geeft alleen maar meer prijsonzekerheid en ook prijsdruk. En onze aannemers verwachten, als er niks verbetert, dat er nog eens gemiddeld 8% zou kunnen bijkomen. En we hopen natuurlijk wel dat de situatie in het Midden-Oosten snel opklaart, zodat de prijsdruk en de prijsonzekerheid snel kan afnemen.
0: De douane heeft gisteren 119 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verdeeld over koelcontainers met ananassen en bananen die afkomstig waren uit Costa Rica en Peru. De gevonden drugs die zullen nu vernietigd worden. Er loopt ook een onderzoek. De Vrije Universiteit Brussel gaat een masterproef of thesis anders beoordelen nu veel studenten artificiële intelligentie gebruiken om dat proefstuk te schrijven. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar meer op hoe de masterproef tot stand komt en of AI wel op de juiste manier wordt gebruikt, namelijk als hulpbron of informatiebron. Dat heeft de rector van de VUB, Jan Dankaert, gezegd naar aanleiding van de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB.
2: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien en dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
0: Het wordt als universiteit ook steeds moeilijker om artificiële intelligentie op te sporen. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij op hun school. 2 leerlingen zijn er erg aan toe. De schutter opende het vuur op een technische school in de buurt van de havenstad Izmir. Het gaat waarschijnlijk om een ex-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de 3e schietpartij op een Turkse school dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit zo snel mogelijk in zijn land aanpakken. En vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Dat was in alle vroegte. Wout van Aert, Jannie Vermeers en Thibaut Nijs zaten op het vliegtuig. En die laatste is er voor het eerst bij op een WK. Nijs stapte deze ochtend met veel enthousiasme op dat vliegtuig.
3: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar ik hoop gewoon dat ik zelf in mijn beste vorm kan verkeren. En dan heel lang mijn job kunnen doen.
0: Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn deze ochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij de wegrit, zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Blijft droog, maar bewolkt met hier en daar wat opklaringen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen, maar droog bij opnieuw die 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
5: Een heel goedemiddag. Ik ben Paul Beraat van de VZW Postpolio België. Onze vereniging is een zelfhulpgroep opgericht in december 1996 voor mensen die als kind polio hadden. Polio is beter herkend als kinderverlamming. Na vele jaren van stabiliteit krijgen het merendeel van deze mensen nieuwe gezondheidsproblemen. Dit is het postpolio-syndroom. Symptomen hiervan zijn onder andere verboedheid, koude intolerantie, nieuwe vermindering van spierkracht of pijn. Postpolio België VZW heeft als doel deze mensen samen te brengen, naar elkaar te luisteren en tips te geven. Onze vereniging wil er ook voor zorgen dat de medische wereld dit probleem onderkent. Wat niet altijd eenvoudig is. De weg is nog lang. Postpolio België VZW organiseert elk jaar een jaarlijkse bijeenkomst, maar werkt ook met praatgroepen in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Deze middag kozen we met de vrijwilligers van Postpolio België onze favoriete muziek in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
4: Radio BNE. De tijd van je leven. U

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Radio BNE.

0: vraagt, wij draaien.
1: Tot 1 uur kan je nog steeds genieten van de favoriete liedjes van Postpolio België in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
2: Radio BNE.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: René. U vraagt, wij draaien.
1: Dankjewel om te luisteren naar de favoriete muziek van Postpolio België in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Nog een prettige middag.
2: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
3: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
2: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: Leeuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder.

0: Jij?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
1: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bouwmaterialen zijn dit jaar erg duur geworden en een tandarts uit Limburg zou mensen zonder diploma patiënten hebben laten verdoven. Bouwmaterialen zijn dit jaar een pak duurder geworden door de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd. En de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Volgens Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild verwachten de meeste bouwbedrijven dat de prijzen van de bouwmaterialen zelfs nog meer zullen stijgen de komende maanden. Het heeft dus geen zin om werken uit te stellen.
1: We zien dat de situatie zeer onvoorspelbaar blijft in Midden-Oosten. Er is nu ook hommeles met de Houthis in de Rode Zee. Dus dat geeft alleen maar meer prijsonzekerheid en ook prijsdruk. En onze aannemers verwachten, als er niks verbetert, dat er nog eens gemiddeld 8% zou kunnen bijkomen. En we hopen natuurlijk wel dat de situatie in Midden-Oosten te snel opklaart, zodat de prijsdruk en de prijsonzekerheid snel kan afnemen.
0: Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij 2 medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen heeft laten uitvoeren. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. De 2 dienden in augustus zelf een klacht in en zeiden dat ze onder druk werden gezet om die ingrepen uit te voeren. En er zou ook sprake zijn van financiële fraude, want de ingrepen werden aangerekend via het sociaal zekerheidsnummer van de tandarts. En mogelijk kon hij zo bijna 200.000 euro verduisteren. Het onderzoek naar de precieze omvang van de fraude loopt nog. Federaal minister van Energie, Mathieu Billet, gelooft niet dat 2 van onze 7 kernreactoren definitief niet meer gebruikt kunnen worden. Dat heeft hij vandaag gezegd in de commissie Energie in het federaal parlement. Reactoren Doel 3 en Tihange 2 zouden beschadigd zijn, zegt onze energie-experte Nina Verhagen.
2: Eerder deze maand brachten wij het nieuws, gebaseerd op verschillende bronnen uit de nucleaire sector, dat de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 zo goed als onherstelbaar beschadigd zijn. Dat komt doordat uitbater Engie stalen heeft genomen van de reactorwand, waardoor die reactoren niet meer gebruikt kunnen worden. Minister Billet zegt nu dat hij geen weet heeft van definitieve conclusies in die richting en dat het technische onderzoek daarover nog loopt. De federale regering is op dit moment aan het onderhandelen met Engie, de uitbater van de reactoren, om alle kernreactoren over te kopen. Verschillende partijen binnen de federale regering, vooral die van de minister, de MR, willen opnieuw volop inzetten op kernenergie. Maar de vraag is of alle reactoren wel weer kunnen worden heropgestart en vooral tegen welke kostprijs.
0: En in Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij op hun school. 2 leerlingen zouden er ook erg aan toe zijn. De schutter opende het vuur op een technische school in de buurt van de havenstad Izmir. Het gaat waarschijnlijk om een ex-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de 3e schietpartij op een Turkse school dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in zijn land zo snel mogelijk aanpakken. Het blijft droog deze namiddag, maar bewolkt met hier en daar wat opklaringen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen, maar droog bij opnieuw die 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een 30 minuten vertragen van Sint Anna Linkeroever tot Deurne. Richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. En richting Stabroek 30 minuten aanschuiven van Beveren tot aan de Liefkeshoektunnel. Files naar Antwerpen op de E313 met 1 uur erbij vanaf Massenhoven. Op de E34 vanaf Oelichem 15 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas Centrum 1,5 uur. En op de E34 vanaf Melzele 30 minuten. Op de E17 richting Kortrijk bijna 1,5 uur extra van Kruisem tot Waregem. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Geen trucken van de voor, alleen een soort magische metafoor om één ding duidelijk te maken. Jij bent de ware en ik wil je. De Steve Miller Band. Abracadabra, I wanna reach out and grab you. Treed binnen in de wondere wereld van de Radio BNE topcollectie met de mooiste evergreens en met de beste artiesten van de Lage Landen en met straks misschien je eigen gouden idool op de radio. Een zeer goeiemiddag. En alsjeblieft,

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Wel, er kan er maar eentje zijn met de naam Sanne Hans. Geboren op 22 september 1984 en zangeres van de groep Miss Montreal. Sanne is dus jarig vandaag. Vanaf nu is ze 42 jaar oud. Happy birthday.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

Dire Straits, your latest trick. Heb jij een gouden idool? En is dat een man of een vrouw of een groep? Stuur me gerust een naam via Radio Beni op VRT Max. Daar heb je een knopje om berichten te sturen en dan ga ik er eentje kiezen. Nog voor 2 uur. En dit hier was pakweg 2 jaar geleden plotseling de grote held van een van de buurmeisjes. Het is een jongen uit Pleasantville. Wat een leuke naam. Pleasantville, ergens in de Amerikaanse staat New York. Zijn naam is Mark Amber.

0: Wat een feest, Dancing in the Street met Martha Reeves en de Vandellas. Op andere plaatsen gewoon aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijvoorbeeld, 40 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Er staan files naar Antwerpen met op de E313 een half uur erbij vanaf Massenhoven. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas Centrum 1 uur en op de E34 vanaf Melsele 20 minuten. En goed nieuws, op de E17 richting Kortrijk is bij Waregem de weg nu vrijgemaakt.
1: Radio BNE Topconnectie. Radio
2: BNE. Lars de Grote.

Santana in 1970, 2 jaar na de oorspronkelijke versie van Fleetwood Mac, Black Magic Woman. De naam Chesney Hawkes, zegt die naam je eigenlijk nog iets? Even opfrissen. Hij was een van de grote revelaties van de vroege jaren 90, toen hij op zijn 19e ook bij ons in de top 3 stond. Alles behalve bescheiden, dat wel, maar wel zeer aanstekelijker. Chesney is vanaf nu 55 jaar. Hij is jarig dus. Happy birthday, Chesney Hawkes.

0: Opel.
1: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van...
0: Profil.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
16: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
15: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Woehoe!

Police, Every Breath You Take. Bedankt voor de reacties via Radio BNI op 14 Max. De vraag was, wie is jouw gouden idool? En ik heb er vandaag Bertrand Nijssen uit Roeselare uitgepikt. Bertrand heeft niet alleen een gouden idool, er hoort ook een favoriete song bij. Hij zegt, voor mij Petula Clark graag en dan vooral La Nuit N'en Finit Plus. Dat heb ik als beginnende DJ begin jaren 70 heel vaak gedraaid. Als we dat nummer horen op de radio, dan dansen mijn echtgenote en ik er nog altijd op. Zelfs na 50 jaar huwelijk. We zijn nu een halve eeuw getrouwd, sinds 2 september. Bertrand, jongen, dat wordt dus dansen. En nog eens een dikke proficiat. Oh, ja.

50 jaar getrouwd, dat is een gouden jubileum en daar hoort een gouden idool bij. Petula Clark voor Bertrand uit Rousselare. La nuit n'en finit plus. Wel dan, en nu op naar de volgende 50 jaar. Morgen een nieuwe gouden idool. Als het vandaag niet lukte, dan zeker een van de komende dagen. En straks heb ik nog een talenknobbel uit de archieven van het Eurovisie Songfestival. Straks, dat is ergens tussen 2 en 3, laat ons zeggen.

The Selector. It's just the same old show on my radio. Oké, dat is eigenlijk waar. We moeten schuld bekennen. Het is altijd hetzelfde hier bij Radio BNE. De mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Daar moeten we toch iets aan doen. Of wacht eens, daar gaan we helemaal niks aan doen. Dat is een veel te goede combinatie. En spreek me gerust tegen via Radio BNE op VRT Max. Want zo kan je altijd een berichtje sturen.

0: Bob Dylan, I Want You So Bad, zou het nog altijd zo zijn, 60 jaar later? Hij is er nu 85. En eind oktober komt hij naar de Lotto Arena in Antwerpen.
1: De tijd van je leven, VRT Radio BNN.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft?

0: Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Universitair Ziekenhuis van Gent organiseert vandaag voor het eerst in ons land een gratis screening op mond- en halskanker. Die kankers behoren tot de 6 meest voorkomende in ons land en worden vooral veroorzaakt door te veel alcohol drinken en roken. Elke week blijkt dat gemiddeld 50 mensen één van die kankers hebben. Professor Wouter Huvenne vertelt wie zich vandaag best kan komen laten controleren.
1: We gaan eigenlijk heel laagdrempelig mensen die risicogedrag vertonen op het krijgen van een kanker in het hoofd-halsgebied uitnodigen om zich te laten screenen. Zonder dat ze eigenlijk echt al symptomen hebben. Alhoewel dat natuurlijk de kans op het hebben van een kanker die we detecteren wel groter is als mensen echt pijn of last ervaren. Als mensen gedurende langer dan 3 weken een pijnlijke plek in de mond hebben, een bolletje in de hals voelen.
0: Omdat de opkomst voor de screening zo hoog is, organiseert het UZ Gent ook 4 extra controlemomenten. Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij 2 medewerkers zonder de juiste diploma's ingrepen heeft laten doen. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. Ze dienden deze zomer zelf een klacht in omdat ze onder druk zouden zijn gezet om die ingrepen uit te voeren. En dat is natuurlijk onaanvaardbaar, zegt Vincent Koningsveld van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
2: Het is natuurlijk wel een reden dat mensen een diploma moeten halen om bepaalde kwalificaties toch te behalen om mensen op een veilige manier te kunnen behandelen. En de eventuele gevolgen van die ingrepen ook op te vangen, moesten ze iets voordoen. Dus dat, in dat opzicht kan dat echt niet.
0: Daarnaast zou er ook gefraudeerd zijn, want de ingrepen werden aangerekend via het sociaal zekerheidsnummer van de tandarts. En mogelijk kon hij zo bijna €200.000 verduisteren. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider van 23. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn huis in Aartselaar en naar een bandencentrale gebracht. En daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer zou in de haven een container verkeerd hebben geplaatst. En federaal minister van Energie, Mathieu Billet, gelooft niet dat 2 van onze 7 kernreactoren definitief niet meer gebruikt kunnen worden. Eerder deze maand kwam het bericht dat reactoren Doel 3 en Tihange 2 beschadigd zouden zijn nadat uitbater Engie Stalen had genomen. Maar volgens de minister staat dat niet vast en loopt het technisch onderzoek hierover nog. De federale regering onderhandelt op dit moment met Engie over de aankoop van alle reactoren. Het is droog, maar bewolkt met hier en daar een opklaring. Morgen start zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen en droog bij opnieuw 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 40 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Er staan files naar Antwerpen op de E313 met 40 minuten erbij vanaf Massenhoven. Op de E17 vanaf Kruibeke een half uur. En op de E34 vanaf Mijlselen ook een half uur.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Kom aan, het is 2:07. Ik hoor daar in de verte een soort Hollandse Madame Arabelle afkomen met haar rammelende kar en met een vraag waarop ik eigenlijk alleen maar met ja kan antwoorden. Rita Corita.

Donna Summer, The Queen of Disco, met een zeer dansbare versie van een liedje van Barry Manilow. Die staat dan weer bekend als The King of Soft Rock. Could It Be Magic? Zeker wel. En dan nu een magisch stukje positiviteit van ELO, Electric Light Orchestra.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
7: Ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

Een jonge gast is het leven op het platteland grondig beu en hij gaat naar de grote stad. Zie daar, kort samengevat, de inhoud van deze heerlijke evergreen van Elton John van begin jaren 70. Hunky Cat. Zeg Willy, breng ons ondertussen nog eens terug naar die ene dag, daar ergens in Italië. Wat is er eigenlijk gebeurd toen?

0: Shocking Blue en Venus. Zo dadelijk een van de artiesten die meedoen met de allerlaatste Rat Pack in Concert. Op zondag 8 november in Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten vertragen van Sint-Anna-Lingekeroever tot Borgerhout. Richting Stabroek 15 minuten aanschuiven van Beveren tot aan de Liefkeshoektunnel. Er staan files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten erbij. Op de E17 vanaf Kruibeke een half uur en op de E34 vanaf Melzele 40 minuten. Op de buitenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op de buitenring rond Gent een kwartier extra in Gent-Zeehaven richting Zelzaten.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

Laat je niet misleiden, hij is niet te vertrouwen. ABBA, over een jongen met angel eyes. En dan nu een engelachtig geluid van exact 60 jaar geleden. Het geluid van de Beach Boys.

0: The Beach Boys, Good Vibrations. Zo dadelijk zeer goede vibes uit de archieven van het Eurovisie Songfestival.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: De enige Belgische overwinning tot nu toe op het Eurovisie Songfestival. Sandra Kim, net 40 jaar geleden.
1: De talenknobbel.
0: Of België volgend jaar gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival, dat is voorlopig nog niet duidelijk. Feit is wel dat Spanje in 1973 voor een van de mooiste evergreens ooit heeft gezorgd. Met Eres Tú van Mocedades. Die groep is toen tweede geworden, maar het nummer zelf werd een echte wereldhit. Met ook anderstalige versies in het Frans, in het Duits, in het Italiaans en het Baskisch. Maar de B-kant van de single zelf, die was in het Engels. Een totaal andere tekst overigens, maar wel dezelfde prachtige melodie. Mocedades en Touch the Wind.

RS2, voor een keertje in het Engels. Mossedades en Touch the Wind. Elke dag laat ik een bekende evergreen horen, gezongen door dezelfde artiest, maar dan wel in een andere taal. Vandaar dus de talenknobbel. En morgen wordt het iets van het Britse antwoord op Elvis Presley. Ik heb een vermoeden dat je eigenlijk al weet over wie het gaat. Dat is voor morgen dus. En dit is dan weer de man die volgende week de plek van Vanessa gaat innemen. Tijdens Radio BNE Goedgezind. Tussen 4 en 6. Een nieuwe collega. Een fijn vooruitzicht. Bart Herman.

0: Bryan Adams, bij die mens zit je goed voor een stevige rocksong of voor een romantische power ballad, zoals Heaven. Hier is het goed. Het is bijna 3 uur geworden.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Nog voor je kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Helan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
16: Radio Bene.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: meest voorkomende in ons land en worden veroorzaakt door veel alcohol drinken en roken, maar ook door het humaan papillomavirus. Elke week blijkt dat gemiddeld 50 mensen mond- of halskanker hebben. Deze mensen willen zich vandaag graag laten controleren.
1: Omdat ik rook, redelijk veel rook, en de dokter had beneden een affiche hangen en ik was wel geïnteresseerd.
2: Ik voelde mij wel aangesproken omdat ik 15 jaar geleden weliswaar cervix voorstadium gehad heb door een HPV-besmetting. Ik wist niet dat HPV ook gelinkt was aan de kankers waarvoor men vandaag onderzoek doet.
3: Wij behoren niet tot de risicogroep, maar het is natuurlijk altijd interessant om preventief na te gaan of er problemen kunnen zijn.
0: Omdat de opkomst zo hoog is, organiseert het UZ Gent nog 4 extra halve controledagen. Dan naar het Zuid-Limburg zou 2 medewerkers zonder de juiste diploma's ingrepen hebben laten uitvoeren bij patiënten. Ze zouden patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. De 2 dienden deze zomer zelf een klacht in en beweerden dat ze die ingrepen onder druk moesten uitvoeren. Dat is echt onaanvaardbaar, zegt Vincent Koningsveld van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
4: Een tand ontzenuwen is eigenlijk een betrekkelijk ingrijpende behandeling, waarbij dat de tandzenuw verwijderd wordt. Dat is een technisch moeilijke act eigenlijk ook om te doen. Dus in dat opzicht, iemand die daar niet voor gekwalificeerd is, zou ik dat al. Die kan daar echt die tand volledig mee kapot maken ook. Dus in dat opzicht is het al zeker niet aangewezen om te doen.
0: Daarnaast zou de tandarts ook financieel gefraudeerd hebben en bijna €200.000 hebben verduisterd. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider van 23. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. En daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. En in de Amerikaanse stad New York start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Onder andere de Amerikaanse president Donald Trump zal daar een toespraak houden. Onze correspondent in de VS, Thomas de Grave, blikt vooruit op de vergadering.
5: Het militaire conflict in Iran en de economische gevolgen daarvan zullen natuurlijk hoog op de agenda staan tijdens deze algemene vergadering. Het wordt in dat opzicht ook uitkijken naar de toespraak van de Amerikaanse president Trump. Hij neemt als een van de eersten het woord vandaag. Vorig jaar brandde hij de VN als organisatie nog af. Het is afwachten hoe de toon dit jaar zal zijn. En hij zal ook een akkoord ondertekenen over Groenland. Een belangrijk terugkerend thema tijdens deze week zal ook de oorlog in Oekraïne zijn. En ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie domineren de gesprekken hier.
0: Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost aanwezig in New York. Het is droog, maar bewolkt, met hier en daar een opklaring. Morgen start zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen, maar droog bij 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten vertragen van Sint-Annalinkroever tot Borgerhout. Er staan files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten erbij. Op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten en op de E34 vanaf Melzelen ook 15. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat tot het knooppunt Groot-Bijgaarde door een defect voertuig 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de buitenring rond Gent een kwartier extra in Gent-Zeehaven richting Zelzaten.
7: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
8: Lars de Grote.

14-nieuws met Sophie Verbrugge. Het Universitair Ziekenhuis van Gent organiseert vandaag voor het eerst in ons land een gratis screening op mond- en halskanker. Die kankers behoren tot de zes

Het is een liedje van Lennon en McCartney. En van die mannen hoor je over exact 1 uur weer een fijne evergreen bij Vanessa. Zoals elke dag van maandag tot en met vrijdag. Mary Hopkin, goodbye. En wel ja, tot de volgende keer dan maar zeker.

The Commodores en Night Shift. Dat is een eerbetoon aan twee muzikale helden die allebei in 1984 overleden zijn. Marvin Gaye en Jackie Wilson. In 1984 moesten we hier in Vlaanderen ook afscheid nemen van Christian Leenaerts. Anne Christie, veel te vroeg. Anne is niet ouder geworden dan 38 jaar. En was het niet van die smerige kanker geweest, dan hadden we vandaag misschien echt haar verjaardag kunnen vieren. Ze had er vanaf nu 81 kunnen zijn.

0: ouder worden, je onschuld verliezen, tegenslagen verwerken en ondertussen ook nog eens een mooie evergreen maken. Bob Seger en de Silver Bullet Band, Against the Wind.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil! Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.

Clemens Hermits, I'm into something good. Dat horen we graag, zeer graag. De jaren 60 zijn het favoriete decennium van Karien Maas. Dat heb ik net vernomen via Radio Beni op VRT Max. Dat zit dus al goed. En onze instrumentale evergreen van vandaag, die van straks, dat is er ook eentje van toen. Iets om naar uit te kijken dus. En niet alleen voor Karien. Straks hier in de topcollectie.

0: said Brady.
1: Vixen. Vixen.
2: Tol Hansen, Big City. Hola die, hoe zit het in het verkeer? Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 25 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Er staan files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven met 20 minuten erbij, op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten en op de E34 vanaf Melzele ook 15. Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingsstrook. En op de binnenring 15 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
3: Radio Bene, topcollectie.
4: Radio Bene,
5: Lars de Grote.

Casey and the Sunshine Band, Come to My Island. Dat is een goed idee. Maar neem zeker je DAB Plus radio mee. Of zorg ervoor dat je ingelogd bent bij VRT Max. Om straks te genieten van een stukje filmmuziek bij Vanessa tijdens Radio Beni Goed Gezind tussen 4 en 6. En kijk, ik heb nu ook al iets bij van in de cinema. Van Bond, James Bond.

0: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

Hoezo dat ze de mooiste is? De mooiste instrumentale song van het jaar was in 1964, maar tenminste toch volgens de jury van de Grammy Awards, een liedje van nog geen 2 minuten lang. Met in de hoofdrol een sympathieke trompetist uit New Orleans. Al Hurt, bijgenaamd Jumbo. Op zijn 6e kreeg hij een trompet, een tweedehandse, en daarmee is het allemaal begonnen. Weet je wat? Laat misschien gewoon even alles los en geniet van Al Hurt en Java.

Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body. Zou je me dat dan kwalijk nemen? En indien nee, zou je dan misschien een beetje dichterbij willen komen? Het leven is aan de rappen, dat zeggen ze toch?

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Bij Pizza Hut.
2: Knaldi. Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, maar mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
12: Wauw!
11: Van Vibra.
13: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
12: Ja, ja.
13: En zaterdag scouts weekend.
12: Komt goed.
11: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
13: Wauw!
11: Van Vibra.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De gratis controle op mond- en halskanker van het Universitair Ziekenhuis van Gent vandaag is een succes. De opkomst is zelfs zo hoog dat er nog 4 extra halve controledagen bijkomen. Mond- en halskanker behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land en worden veroorzaakt door veel alcohol drinken en roken, maar ook door het humaan papillomavirus, het HPV-virus is dat. Deze mensen hebben zich vandaag al laten controleren.
1: Omdat ik rook, redelijk veel rook, en een dokter had beneden een affiche hangen en ik was wel geïnteresseerd.
2: Ik voelde mij wel aangesproken omdat ik 15 jaar geleden weliswaar cervix voorstadium gehad heb door een HPV-besmetting. Ik wist niet dat HPV ook gelinkt was aan de kankers waarvoor men vandaag onderzoek doet.
3: Wij behoren niet tot de risicogroep, maar het is natuurlijk altijd interessant om

0: preventief na te gaan of er problemen kunnen zijn.
1: De ministers van de Vlaamse regering zitten samen over de begroting. Ze moeten 1,5 tot 2 miljard euro zoeken om de begroting op orde te krijgen via besparingen of extra inkomsten. Minister van Onderwijs Soual Demir zei voor de vergadering dat zij niet wil besparen op onderwijs.
2: Het staat mij toe om binnen mijn drie bevoegdheden te kijken, ja, wat is nu echt wel een kerntaak vanuit de overheid. En als er één grote kerntaak is binnen mijn drie bevoegdheden, ja, dan is dat wel onderwijs. Hè. Onderwijs is het begin van alles. We zijn daar keihard aan het hervormen om daar nu ook nog eens te gaan besparen. Ja, als minister van Onderwijs zal ik daar toch wel een strijd voor voeren om dat niet te doen, maar wel binnen mijn andere bevoegdheden.
1: En haar andere bevoegdheden zijn justitie en werk. In de Amerikaanse stad New York is de algemene vergadering van de VN begonnen. VN-secretaris-generaal Guterres opende de zitting met een toespraak waarin hij alle wereldleiders opriep om de conflicten in het Midden-Oosten te helpen stoppen. De Amerikaanse president Donald Trump komt rond deze tijd aan het woord. Bij zijn aankomst zei hij tegen journalisten ter plaatse dat zijn boodschap aan de Russische president Poetin zou zijn om een regeling te treffen in de oorlog met Oekraïne. En vandaag verschijnt een veelbesproken boek over de voormalige Britse prinses Diana, geschreven door haar broer Charles Spencer. Diana overleed in 1997 in een auto-ongeval in Parijs. Haar broer is bijzonder kritisch over de houding van de huidige koning Charles na haar dood, zegt Vera de Vos.
3: Meteen na haar dood zou koning Charles aan de broer van Diana gezegd hebben dat hij en de rest van de koninklijke familie Diana snel zouden vergeten. Graf Spencer vond het ook ongepast dat de twee jonge zonen van Diana, William en Harry, van hun vader tijdens de begrafenis achter de kist van hun moeder moesten lopen. Heel ongebruikelijk heeft het Britse koningshuis gereageerd op het boek en heeft het over een vertroebelde herinnering van een door verdriet overmande broer. In zijn boek kondigt graaf Spencer ook aan dat zijn neef, wellicht prins Harry, werkt aan een documentaire over zijn moeder, volgend jaar precies 30 jaar geleden gestorven.
1: De Britse prins Harry was toen 12 jaar. Het is droog, maar bewolkt met hier en daar nog een opklaring. Morgen start zonnig, daarna opnieuw meer wolken vanaf het westen bij 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Sophie. Het is 3:03 op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Stavroek schuif je 10 minuten aan van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen, telkens een kwartier extra. Op de E313 vanaf Massenhoven, op de E17 vanaf Kraaibeke en op de E34 vanaf Melcelen. Op de buitenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En ook hetzelfde op de binnenring, maar dan tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
5: Radio Bene.
4: Goedemiddag, de topcollectie was genieten en nu hou ik je graag goed gezien tot 6:00. En daarvoor begin ik met een van de mooiste love songs aller tijden.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

Vier na vier, de vaste afspraak elke weekdag in Goed Gezind. De vier Beatles na het nieuws van 4 uur. Here, There and Everywhere is een parel op het album Revolver. Paul McCartney noemt het zelf een van zijn beste liedjes. Hij wilde het dezelfde feel geven als God Only Knows van de Beach Boys. Volgens Maka het beste lied aller tijden. En me dunkt dat dat prima gelukt is. Is Niels de Stadsbader nu hier, daar of overal? Laten we zeggen dat hij onderweg is.

Smit en Anna McGarrigle, met een van de favoriete liedjes van Bart Peters. En dat weet ik omdat hij dit een jaar of 10 geleden in de 1000 klassiekers stemde op Radio 2. Complaint pour Sainte Catherine. Zo heeft elke artiest wel een paar liedjes die hij of zij heel graag zelf had geschreven. De mannen van de Nieuwe Snaar bijvoorbeeld, die hebben iets bij deze grote hit van de New Beats uit 1964.

No more bread and butter, of ook wel het gat in uw memorie zal niet lang een gat meer zijn. Want op zaterdagochtend hoor je hier de prehistorie. Komende zaterdag neemt Guy de Pre je mee naar de derde septemberweek van 1968, 78, 88 en 98. Allemaal in de voormiddag hier op Radio BNE. Dat wordt dus weer één nostalgisch feest.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
8: Ah, ik ben het beu!
11: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja. Voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij

Goh, ik wil nu niet meteen spreken van roken, maar in het Nederlandse parlement ligt vandaag een wereldwijde primeur voor die hier wel wat stof doet opwaaien. Vandaag wordt er namelijk gestemd over een nationaal verbod op vissen met weerhaak. Vlaamse vissers hopen vooral dat het hier niet zo ver komt. En kijk, dat brengt ons naadloos bij een wereldplaat van Roland, een artiest die 11 jaar al staat te blinken in de eregalerij.

Like Me, Fame, Glee, High School Musical. Het zijn allemaal series over jongeren die zingen. En misschien haalden die wel allemaal hun inspiratie bij de Amerikaanse hitreeks The Partridge Family uit de jaren 70. Hele toffe reeks over een zingende familie. Die ook de carrière lanceerde van David Cassidy. I Think I Love You. Maar zodra je dat niet meer denkt, maar weet, moet je het niet meer fluisteren. Dan mag je het ook roepen. Ik kom

0: Een goede cover voegt altijd iets toe aan het origineel. En dat is precies wat Lilian Saint-Pierre deed met Dancing in the Dark van Springsteen. Zij danst om te beginnen veel liever in het licht. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent komt er een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval rechts. Richting Stabroek 10 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Dan naar Antwerpen een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. En telkens 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke, op de E34 vanaf Melcelen en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde door een ongeval rechts. En op de binnenring 25 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: Radio BNN, goed gezind.
2: De tijd van je leven.
3: Vanessa van Hoven.

Lou Reed, met een eerbetoon aan de LGBTQ-scene nog voor die term bestond. Holly, Candy, Little Joe, Sugar Plum, Fairy en Jackie kwamen recht uit het universum van Andy Warhol. En Reed gaf hen heel graag een tweede leven in zijn muziek. Let's Walk on the Wild Side was het voorstel waarmee de transgenders hun klanten probeerden te lokken op de straathoeken van New York in de vroege jaren 70. Dit is dan weer zeer ouderwetse Britse romantiek. Van de Flying Pickets.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

Today, tomorrow. Berre, een jonge gast van bij ons die het gewoon overal moet maken, want dat verdient hij. Hij is goed genoeg. Yesterday, Today, Tomorrow, geschreven voor ik zou niet weten welke muze. Het zijn ook mijn zaken niet. Van Gainsbourg weet ik het wel. Die beleefde in maart 1963 een heel romantische avond met zijn muze, Julien Gricot, bij haar thuis. Nadien ging hij terug naar zijn eigen huis en hij schreef in één ruk La Javanaise, speciaal voor haar. De volgende ochtend ging hij weer naar haar thuis, zette zich aan de piano en zong voor haar La Javanaise. Ja, dat was natuurlijk de aanleiding tot nog veel meer romantiek en al wat daarbij hoorde in de tijd van Serge.

Dat heb je. Zowel op de radio als in het gewone leven. The beat goes on. The Whispers, na die geniale Serge Gainsbourg. Op zaterdagavond hoor je ook chansons in het programma van Yannick Bovy. Net als pop, kleinkunst, beetje jazz ook af en toe. Allemaal muziek die je weekend opsmukt met veel sfeer. Zalige zaterdag is er elke week tussen 6 en 8. En na een week van werken mag de riem eraf. Ook bij Mieke en Danny Christian, die gezellig samen naar de radio luisteren.

Locomotion with Little Eva en Swing Your Hips Now. Beetje beweging op dinsdagmiddag. Is dit het lied van je leven? Dan mag je dat ook aanvragen voor Radio BNE Klaar Wakker. Of hoor je liever iets van Jasmin? Je bedenkt het uiteraard zelf. Wij zien je suggesties graag komen bij Radio BNE op VRT Max. Misschien bel ik je volgende week wel op tussen 7 en 8 ochtends.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op Engie. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 8 mannen moeten naar de gevangenis omdat ze een ex-havenarbeider hebben gefolterd. En in het voetbal kijkt rode duivel Kevin De Bruyne uit naar de Nations League. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een 20er, werd 2 jaar geleden ontvoerd vlak aan zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Zijn leven is sindsdien niet meer hetzelfde, zegt zijn advocaat Zekeria Roussi.
1: Tot op heden ondergaat mijn kind een psychologische begeleiding. Naar aanleiding van de feiten en het uitermate zinloos geweld dat die man heeft moeten ondergaan, heeft hij ook 7 maanden op advies van de speuters destijds ondergedoken moeten leven. Die man is ook niet langer te werk gesteld in de Antwerpse haven. Die moet zelf 2 keer over zijn schouders heen kijken natuurlijk, voordat hij die terug zich op zijn gemak voelt.
0: De veroordeelden zouden actief zijn in het drugsmilieu. Het slachtoffer zegt daar niks mee te maken te hebben. Ook morgen blijft de prijs van diesel in ons land op een recordhoogte staan van 2,5 euro per liter. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw kunnen dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt intussen alweer daalt. Gilbert van Rens, de topman van de tankstations van Maas, ziet hoe die prijsstijgingen wel bepalen wanneer en hoe vaak mensen tanken.
2: We zien op sommige dagen tot 50-60% meer om.

0: omzet voor een prijsverhoging. En we zien hetzelfde voor een flinke prijsverlaging. Maar de afgelopen jaren zijn er minder dieselwagens verkocht en meer hybride en elektrische voertuigen. Dus diesel is al langer aan het dalen. Ik denk dat met de huidige prijsontwikkelingen er nog eens een keer misschien een 5-10% extra daling plaatsvindt. Bovenop de daling die al aan het plaatsvinden was met diesel.
1: In New York is de Amerikaanse president Donald Trump een toespraak aan het houden op de algemene vergadering van de VN. Hij heeft al gepraat over de oorlog met Iran. Volgens Trump hebben de Amerikaans-Israëlische aanvallen een ergere slachtpartij voorkomen, omdat anders het Iraanse regime een kernwapen dreigde te ontwikkelen. Een dreiging die andere wereldleiders negeerden, zei hij.
2: Just imagine such a vile regime were ever empowered to carry out large-scale terror attacks from behind a nuclear shield. This was the reality we had to confront, a reality that far too many preferred to ignore.
1: De Britse prins Harry zou plannen hebben om een documentaire over zijn moeder, prinses Diana, te maken. Diana stierf bijna 30 jaar geleden in een auto-ongeluk in de Franse hoofdstad Parijs. Harry was toen 12 jaar. Vandaag verschijnt een veelbesproken boek over Diana, geschreven door haar broer Charles Spencer. Die praat over zijn neef, maar ook over de kille houding van de huidige koning Charles na de dood van Diana. Die zou kort na haar dood gezegd hebben dat Diana wel snel vergeten zou worden. Volgens een woordvoerder van het Britse Koningshuis is het geheugen van Charles Spencer vertroebeld door verdriet. En de Rode Duivels zijn samen in Tubeken om de wedstrijden van de Nations League voor te bereiden. Ze spelen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om bij de nationale voetbalploeg te blijven. Doelman Thibaut Courtois is voor de Nations League niet beschikbaar, maar zo'n pauze hoeft voor De Bruyne zeker niet.
3: Gewoon omdat ik me nu goed voel, denk ik dat ik gewoon op deze manier wil doorgaan. Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
1: Blijft droog vanavond met hier en daar nog een opklaring. We halen vannacht zo'n 11 graden. Morgen begint vrij zonnig na het wegtrekken van het ochtendgrijs. In de loop van de dag wel meer wolken vanaf het westen bij 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Op de ring rond Gent richting Zelzaten sta je meer dan een half uur in de file. Van Wondelgem tot voorbij Evergem door Werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent komt er een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval rechts. Files naar Antwerpen van ongeveer een kwartier. Op de E313 vanaf Massenhoven, op de E17 vanaf Kruijbeke, op de E34 vanaf Nelselen en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Naar Brussel op de E429. 20 minuten extra tussen Tubeke en Halle, door een ongeval waar je moeilijk voorbij kunt. Op de buitenring rond Brussel verlies je 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde door een ongeval rechts. Op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En door een ongeval op de E40 naar de kust is bij Oostende één rijstrook dicht.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene. Goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

Waar je ook naar Radio Bene kunt luisteren. In de armen van Marie. Kun je samen meezingen en neurieën met Scooter, met Sam Cooke. En met het hele mooie thema uit de film Midnight Cowboy. Komt er ook aan. En luisteren naar een man die hier straks nog wat reclame komt maken voor zijn nieuwe tournee. En zijn goede nieuwe plaat. Een man die nog romantischer is dan Sutherland Brothers and Quiver samen. Meneer Guido Belcanto. Die wandelt hier over een dikke 20 minuten even binnen, schat ik.

Ik hoor Gunter Neefs uiteraard ook graag swingen, maar in dit liedje komt zijn stem echt prachtig tot haar recht, hier in dit land. Op 25 mei 1969 ging in Amerika de film Midnight Cowboy in première. Met in de hoofdrollen John Voight als gigolo met cowboyhoed en Dustin Hoffman als de kleine crimineel. Dustin en Voight waren allebei genomineerd voor een Oscar. En ook de muziek van John Barry viel in de prijzen. De mondharmonica is trouwens die van onze eigen Toets Tielemans. Samen nog eens genieten van dat thema van Midnight Cowboy.

0: We hadden daar straks al de zingende zussen Kate en Anna McGarrigle. Dit waren ook een zingende zussen en broer Mac en Katie Kissoen. Allebei op zoek naar vrijheid. Blijft ook niet bij één bezoek aan de eregalerij vandaag. Roland hebben we gehad. Dadelijk de groep van de jonge Piet van den Heuvel. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Scooter met een liedje dat in 2010 werd opgenomen in de Eregalerij. You don't believe in number one, don't rely on anyone. Maar ik geloof rotsvast in de mens en in al zijn driften. En ik geloof nog meer in de mens die daar als geen ander over zingt. Met deemoed, vuur, milde ironie en compassie. Guido Belcanto, zeer welkom.
1: Dankjewel, Vanessa.
0: Je hebt een nieuwe plaat gemaakt die, zoals al jouw platen, al meteen de prijs verdient voor de meest originele titel, vind ik.
1: Ah, dank u. Ja, vind ik belangrijk, een mooie titel van een plaat.
0: Ja. Het paviljoen der menselijke driften. Ja. We moeten hem noemen ook, ja, natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Jij bent de gebouwbeheerder van dat paviljoen, dat kan niet anders. Ja.
1: Nee, het paviljoen der menselijke driften, dat slaat eigenlijk alleen maar op het leven dat we leiden. Met alle liefde, lust en leed dat erbij hoort. En het is eigenlijk gebaseerd, de titel, op een kunstwerk, een bestaand kunstwerk van de Antwerpse beeldhouwer Jeff Lambeau, die ook het beeld van Brabo op de Grote Markt in Antwerpen. En dat werk is getiteld De Menselijke Driften. En dat kan je gaan bezichtigen in het Jubelpark. En er is een speciaal paviljoen voor gebouwd, omdat het werk zo gigantisch groot is,
0: ja,
1: door Victor Horta. En daar vandaar het paviljoen der, ja, menselijke driften.
0: Vandaar die inspiratie voor dit album. Jij hebt al heel veel platen volgeschreven en gezongen over die menselijke driften. Op dit album staan bijvoorbeeld een aantal murder ballads. Mm-hmm. Eigen versies van liedjes van een paar van jouw muzikale helden ook. Hè?
1: De zangeres zonder naam. Er staan 4 songs van de zangeres zonder naam op.
0: Ja.
1: En origineel was het onze bedoeling om een volledige hommageplaat te maken aan de zangeres. En ik ben toen gans dat oeuvre van haar gaan doorploegen. Ik heb zeker 300 liedjes van de zangeres beluisterd.
0: Ja?
1: En tot mijn teleurstelling eigenlijk schoten er maar 4 of 5 songs over waarvan ik dacht, daar kan ik iets mee aanvangen. En die staan dus op de plaat.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel duidelijk maken dat ik schatplichtig ben aan de zangeres. Hè? Omdat ik helemaal in het begin, nu spreek ik over 40, 50 jaar geleden, ben ik begonnen als straatzanger met liedjes van de zangeres zonder naam. En kwam daarbij tot de ontdekking dat ik met dat soort liedjes en met mijn zangstem mensen kon doen wenen.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en toen heb ik beseft wat mijn taak is in dit leven. Ik ben dus zelf zo van die liedjes gaan schrijven.
0: En ja.
1: Ik durf te zeggen dat ik het genre van het levenslied zijn geloofwaardigheid terug heb gegeven. Dat vind ik mijn grootste verdienste.
0: Dat is een hele mooie verdienste. Mensen aan het wenen brengen, maar evengoed mensen troosten. Dat kan jij, ja, als geen ander. Ik heb jou een paar keer in concert gezien. Daar zit een familie. Je betreedt een ander universum. Want je gaat natuurlijk ook op tournee ook. Met, ja, deze liedjes. 10 oktober AB, 7 november de Roma. En dan ben jij vertrokken voor een tour door de Lage Landen tot eind april volgend jaar. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat mogen de mensen verwachten?
1: Ja, ik ben blij dat je het woord universum hebt uitgesproken. Hè. Dat is wat ik doe, denk ik. Ik creëer een universum dat de bedoeling heeft om de dagdagelijkse realiteit voor even te doen vergeten. Dat is mijn taak als kunstenaar, om de mensen gedurende de tijd van dat concert even de illusie of het gevoel te geven dat het leven ondanks alles toch de moeite waard is. Begrijp je?
0: Ik begrijp het helemaal.
1: Dus ja, je kunt dat een vorm van troost brengen noemen. Hè?
0: Ja, het is bijna een Herculeaanse taak, vind ik, in deze tijd. Ondanks alles de mensen overtuigen van het feit dat het leven toch de moeite waard is.
1: Ja, dat is wat een kunstenaar moet,
0: ja,
1: doen.
0: Terwijl Trump daar aan het speechen is op die grote vergadering. Ja.
1: Ja, de actualiteit is zo afschuwelijk, vind ik.
0: Ja.
1: Dat de enige manier om het te vertragen is om ze te ontlopen, bijna.
0: Ja.
1: En dat kan in de kunst.
0: Ja.
1: En ik ben blij dat ik dus eigenlijk niet moet meedoen met het maatschappelijke rotzooi.
0: Ja, en wij zijn blij dat jij een hele mooie en pure vorm van escapisme aanbiedt. Ja. Al zoveel decennia. Ik wil jou danken, Guido Belcanto, voor zoveel schoonheid en troost en verwondering. Okay. En samen voor een betere wereld.
1: Dankjewel, Vanessa. Ik ben blij om te ervaren dat ik nog deel kan uitmaken van het radiolandschap.
0: Je mocht er gerust van zijn. Ja. Tot de volgende keer. Ja,

op zijn vest en zei een witte chrysant. Dat was het teken van afspraak om elkaar te herkennen in het restaurant. Edward wachtte een uur. Hij at tenslotte alleen. Hij liet het zich toch goed smaken, rekende af

Op de bodem van een havendok ligt Edward, o zo dood. Op de spiegel van het watervlak drijft een anjer zo rood. In het restaurant zit een dame, heel alleen in feestgewaad. Een witte chrysant in haar hand,

0: Een prachtige Vlaamse klassieker van Guido Belcanto. De nieuwe versie van Droevig is deze wereld. Van dat album Paviljoen der Menselijke Driften heb je absoluut te goed. Maar ga die plaat ontdekken en ga vooral ook live kijken en luisteren en genieten van Guido. Het is druk, meer dan 200 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval rechts. Files naar Antwerpen telkens zo'n 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven, op de E17 vanaf Kruibeke, op de E34 vanaf Melzele en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en Halle door een ongeval waar je maar moeilijk voorbij kunt. Een half uur erbij, maak daar een reddingstrook. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Er staat 10 minuten file op de E40 naar Leuven in Berten door een ongeval. De ring rond Gent richting Zelzaten levert ook wat problemen op. 20 minuten file van Wondelgem tot voorbij Evergem door Werken. En door een ongeval op de E40 naar de kust is bij Oostende 1 rijstrook dicht.
1: De tijd van je leven. Radio BNE, goedgezind. Radio.

Droevig is deze wereld als je in eenzaamheid leeft, maar Sam Cooke vindt de wereld net prachtig, toch met de juiste vrouw aan zijn zijde. Voor Steve Winwood is dat Valerie, het meisje met de wind in haar haar, dat even cool was als jazz op een zomerdag.

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op fdifestival.be.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

to answer is I agree. But then I've got

kippenvel en de ontroering wanneer dat pop-up koor van Bart Peters inviel tijdens dit liedje. Kies voor mij, maakte Bart ervan als een soort eerbetoon aan zijn vader, die maar niet genoeg kreeg van het origineel van Peter Scanlon, You're a Lady. Dit zijn twee schavuiten van bij ons, Clemens en Van Geel.

De Duitse popidolen van Modern Talking, You Can Win If You Want. Nou, dat klopt toch niet helemaal, want hun landgenote Conny Freubus won het Eurovisie Songfestival niet in 1962. Al werd haar liedje wel een grote hit in heel Europa en een absolute Eurovisie evergreen. Zeer terecht.

balans, het leven is mooi. Ik eindig graag al swingend met één voet in de Groener Club van Radio Bene. Kwestie van je warm te maken voor de Rat Pack op zondagavond. Met nu een van de grootste hits van Michel Jonas. Op 9 oktober treedt hij op in Bergen, Mons. En ik hoop dat hij dit dan ook nog eens zingt. Een swingende avond nog.

0: met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 8 mannen moeten naar de gevangenis omdat ze een havenarbeider hebben gefolterd. En in het voetbal is rode duivel Kevin De Bruyne klaar voor de Nations League. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een 20er, werd 2 jaar geleden ontvoerd vlak aan zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. De veroordeelde zouden banden hebben met het drugsmilieu, maar daar heeft het slachtoffer niks mee te maken, zegt zijn advocaat Zekeria Aroussi.
1: Het is natuurlijk wel een wederkerend fenomeen dat bepaalde mensen vanuit hun positie in de haven natuurlijk een interessant doelwit zijn voor bepaalde leden van een criminele organisatie om bepaalde handelingen te gaan verrichten. Mijn cliënt is daar zeer formeel in en stelt eigenlijk zich nooit hebben ingelaten met illegale handelingen. Het is nog altijd een beetje gissen waarom dat uiteindelijk de veroordeelden zich tot mijn cliënt hebben gewend.
0: De Vlaamse regering heeft de hele namiddag samengezeten om een nieuwe begroting op te stellen. De regering zoekt in totaal 1,5 tot 2 miljard euro via besparingen of nieuwe inkomsten. De gesprekken verliepen vandaag niet helemaal goed. Vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V zegt dat er nog veel voorstellen zijn die moeilijk liggen voor haar partij. Er is dus nog veel werk, zegt ze.
2: Ik ga dat niet in de pers zeggen, maar we hebben nog heel veel werk. Er is veel werk op de plank. En we moeten er vooral voor zorgen dat die mensen die voor ons het weefsel in Vlaanderen sterk houden, dat die gespaard blijven. Dat zijn mensen die elke dag gaan werken, het beste van zichzelf geven. Dus het wordt een hele zware, moeilijke oefening. We gaan dat debat in alle ernst voeren, maar er is nog heel veel werk op de plank.
0: Volgende week maandag zouden de ministers graag een akkoord hebben, want dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Ook morgen blijft de prijs voor een liter diesel in ons land op een recordhoogte staan van 2,5 euro. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt opnieuw is gedaald. En er is nog goed nieuws voor de brandstofprijzen, want een belangrijke oliepijpleiding die

0: beschadigd was in Saoedi-Arabië, die is hersteld en kan opnieuw gebruikt worden. De pijpleiding werd op 13 september geraakt bij een drone-aanval. Daarop moest Saoedi-Arabië een deel van de ruwe oliehandel stopzetten, waardoor olieproducten fors duurder werden. In New York heeft de Amerikaanse president Donald Trump de algemene vergadering van de VN toegesproken. Onze correspondent in de VS, Thomas de Grave, volgde de speech en vertelt wat opviel.
1: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook buitenlands. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man van daden is, in plaats van woorden, dat hij naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanslepen. Hij besteedde veel tijd aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen. En dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook aan dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of om de Islamitische Republiek te vernietigen. Erg agressieve taal, zeker hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
0: En de Rode Duivels zijn samen in Tübingen om de wedstrijden van de Nations League voor te bereiden. Ze spelen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om bij de nationale voetbalploeg te blijven. Doelman Thibaut Courtois is voor de Nations League niet beschikbaar, maar zo'n pauze hoeft voor De Bruyne zeker niet.
2: Gewoon omdat ik me nu goed voel, denk ik dat ik gewoon op deze manier wat doorgaan. Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
0: Blijft droog vanavond met hier en daar nog een opklaring. We halen vannacht zo'n 11 graden. Morgen begint vrij zonnig na het wegtrekken van het ochtendgrijs. In de loop van de dag wel opnieuw wolken vanaf het westen bij 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap.
1: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaters. Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er een zogenaamde afhandelingsvergoeding van 2 euro bij. Dat heeft de Europese Commissie beslist. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was niet duidelijk. De 2 euro komt bovenop de 3 euro invoertaks op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane zo meer middelen te geven voor het extra werk sinds de explosieve toename van de online verkoop, onder meer uit China. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. Er wordt onder meer gesproken over de grote conflicten in de wereld. Correspondent Thomas de Graven luisterde naar de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump.
1: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook in het buitenland. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man is van daden in plaats van woorden. Daarmee wil hij het contrast scheppen tussen de Verenigde Naties, waarvan hij vindt dat er veel te veel gepraat wordt, en hij, die naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanslepen, en dat het de VS is die de wereld een veiligere plek maakt. Hij viel ook het internationaal strafhof in Den Haag aan en riep de lidstaten op om eruit te stappen. Hij besteedde veel aandacht aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen, en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook een scherpe waarschuwing dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of de Islamitische Republiek helemaal te vernietigen. Het was ongewoon agressieve taal die we niet gewoon zijn om te horen hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de gevolgen voor de gezondheid van El Niño. Dat weerfenomeen dat nu aan de gang is, veroorzaakt een opwarming van het zeewater in de Stille Oceaan. En dat heeft negatieve effecten op het weer en dus ook op ons als mens. Peter de Kroebele luisterde naar die waarschuwing.
2: Alles lijkt extremer door het weerfenomeen El Niño. Hittegolven kunnen bepaalde ziektes verergeren. Je hebt slechtere luchtkwaliteit door bosbranden, ondervoeding en cholera door droogtes. En door de vele regen en overstromingen op sommige plaatsen zijn er ook meer muggen die ziektes zoals malaria overdragen. De huidige El Niño, die wel eens de krachtigste ooit zou kunnen zijn, veroorzaakt wereldwijd nu al extreme weersomstandigheden. En de WHO vraagt nu dat alle landen zorgen voor voldoende medicijnen en ziekenhuizen. Zeker de arme landen.
0: De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het sponsorcontract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu

toe was de Nederlandse brouwer Heineken de biersponsor van de Champions League. Vanavond is het bewolkt, vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag krijgen we wolken vanuit het westen en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
1: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra. Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Burgemeester Matthias Dirks van Capelle op den Bosch.
1: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
0: De burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de kinderopvang. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was nog niet duidelijk. Die 2 euro komt bovenop de 3 euro invoertax die al geldt op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane zo meer middelen te geven voor al het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. Met de extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aannemen. De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het contract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu toe was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Minister van Mobiliteit Charles Krucke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken sinds vorige week woensdag tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Het conflict gaat over hun nachtpremies. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. En dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, de werknemers en de werking van de luchthaven. Krucke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Je hoort de burgemeester van Capelle op den Bosch, Matthias Dierks.
1: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
0: De burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de opvang. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Amerikaanse president Trump samengezeten met de Oekraïense president Zelensky. Vooraf zeiden ze dat ze een oplossing willen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En volgens Trump is dat ook de intentie van de Russische president Poetin. En eerder vandaag, zei Trump, heeft een Amerikaanse hoge ambtenaar samengezeten met een Iraanse delegatie. De VS is nog altijd in conflict met Iran. President Trump zei in zijn toespraak voor de algemene vergadering dat hij gelooft in een akkoord, maar ook dat een totale vernietiging kan als dat er niet komt. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden aan een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit een autopsierapport. Ze overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden, een gevaarlijke pijnstiller, waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdokter spreekt van een ongeluk. Hayden Panettiere is onder meer bekend van haar rol in de serie Heroes. Ze speelde ook mee in de films Scream 4 en 5. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver gehaald in het tijdrijden liever bij de junioren. De Smet 17 was 6 seconden trager dan een Spanjaard. Het brons was voor Denemarken. Het is al de derde medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraat in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 22 graden. Meer op vrdnieuws.be.

0: van VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. En daar is vooral veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Mieke Strings.
1: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron, onder meer in Gaza, waar ondanks een voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
2: Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
1: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
3: I don't know the position of Russia. God bless that the American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
1: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
0: Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er vanaf november een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was niet duidelijk. Die 2 euro komt bovenop de 3 euro invoertax die nu al geldt op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane meer middelen te geven voor het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse Droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver veroverd in het tijdrijden bij de junioren. De Smet was 6 seconden trager dan de Spanjaard Noval. Voor de Smet, 17, is deze medaille de kers op de taart van een sterk jaar, zegt hij.
4: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
0: Het is al de 3e medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraten in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. De loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen morgen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ja, de relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo, waar er oorlog is en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. De Franse president Macron noemt de vredesdiplomatie over Gaza een beschamend spektakel. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak voor die algemene vergadering van de VN. Het zogenaamde vredesakkoord daar heeft geen enkele humanitaire corridor geopend, zei Macron. Ook over het toegenomen geweld door Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever was hij erg scherp.
1: Cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations, c'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister.
0: Het recht voor de Palestijn om te bestaan is er haast onmogelijk, zei Macron. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering nu gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder, onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniors vrouwen. De Kruijenaar was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder vanavond won ook al Vic de Smet zilver bij de juniors mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK in Canada al op 4. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot vanavond aangekondigd. Hij deed dat in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Prevot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog aan de gang en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. Opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog aan de gang en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. En tijdens die algemene vergadering van de VN...

0: Voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
1: Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
0: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
2: I don't know the position of Russia. God bless that American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
0: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
3: In Sri Lanka hebben 15 verdachten samen 220 jaar gevangenisstraf gekregen voor de bomaanslagen op Paasdag in 2019. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels in het hele land kwamen ruim 260 mensen om, onder wie tientallen buitenlanders, onder meer 3 Nederlanders. Het ging om zelfmoordaanslagen. De veroordeelden waren betrokken bij de voorbereidingen en zouden lid zijn geweest van extremistische groeperingen die banden hadden met IS. Die terreurgroep heeft de aanslagen opgeëist. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden na een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit het autopsierapport. Zij overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden. Dat is een gevaarlijke pijnstiller waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdokter spreekt van een ongeluk. Enkele weken voor haar dood was ze nog ontslagen uit een ontwenningskliniek. Hayden Panettiere is onder meer bekend voor haar rol in de serie Heroes. Ze speelt ook mee in de films Scream 4 en 5. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft ons land vandaag 2 medailles behaald. Jana de Kruijenaren veroverde zilver in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren 18 was 12 seconden trager dan de Poolse Okroczynska. De Kruijenaren behoorden niet tot de favorieten voor een medaille, dus was de euforie groot.
4: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, dus ik was super blij. Ja.
3: En Vic de Smet won zilver bij de juniores mannen. De Smet, 17, deed er 6 seconden langer over dan de Spanjaard Noval. Een kers op de taart na een al mooi jaar, zegt hij.
5: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
3: En zo staat de teller van de Belgische medailles op dit WK al op 4. Vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 23 graden. Zo, dinsdag 22 september zit erop. Een goede nacht.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Frankrijk komen er maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen, die gemiddeld meer dan 100 kilometer per dag rijden, zullen een bonus krijgen van 80 euro. En een bestaande premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen tot half november. De maatregelen kosten de Franse staat 450 miljoen euro. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegenover Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketaanvallen neer te halen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver.

0: Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaere zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaere, 18, was 12 seconden trager dan de Poolse Okruszynska. De Kruijenaere behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie groot.
1: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij. Ja.
0: Gewoon gaan. En dat werkt dus. Eerder vanavond won Vic de Smet ook al zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van Belgische medailles op dit WK al op 4. Het is vannacht overwegend helder. In het noorden nog wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er ook mist ontstaan. En minima vannacht rond 13 graden. De dag begint grijs, maar wordt later zonnig. Met in de loop van de dag weer wat meer wolken. En ook zachte maxima tot 23 graden. Over een uurtje ben ik er met meer nieuws. En alles vind je ook in de app van VRT Nieuws. Fijne nacht nog.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal. Piet Roubaix van de Toezichtsraad.
1: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen. De wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
0: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Sport op het WK wielrennen. In Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaar is 18. Ze was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder gisteren won Vic de Smet.